0: Meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Show is hot out here. No.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig en vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ina begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken twee dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
1: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Looienkwekers breidt uit met nieuwe kas in Burgerveen. En Esmee Boers wint EK-zilver en wordt vijfde van Europa. Looienkwekers breidt het bedrijf in Burgerveen uit met een nieuwe kas van bijna 8 hectare. Op het terrein werken straks tussen de 400 en 500 medewerkers. Het familiebedrijf, bekend van de honingtomaten, begon in 1946 in het Westland en vestigde zich in 2011 in Haarlemmermeer. De tomaten worden het hele jaar door, 6 dagen per week, met de hand geoogst. Volgens eigenaresse Margriet Looijen is machinaal oogsten bij Trost Cherry Tomaten nog niet mogelijk. Het bedrijf exporteert inmiddels naar landen binnen en buiten Europa. Dressuur-Amazone Esmee Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de kuur op muziek eindigde zij als 5e van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Steve Winwood op Meer Radio en While You See a Chance.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom. Meer Wakker op de zaterdag. Het is de 25e juli 2026. Voor mij de allerlaatste keer dat ik hier zit. Deze zomer op de zaterdag. Volgende week is Niels er weer. Dus voor alle fans nog 1 week slapen. En dan is het zover. Nou ja, je gaat niet 1 week slapen, dus dan zeg ik nog 7 nachtjes slapen. En dan is het zover. En wat ga ik ervan maken nog, dit radioprogramma tot 1 uur of 10? Nou ja, eigenlijk vooral muziek draaien. Dat vind ik wel fijn. Leuk om te doen, om daar even een zaterdagmorgen mee te beginnen. Massive Attack onderweg, Unfinished Sympathy. En ook misschien wel een van de zomerhits van het jaar. Bullseye en Magic is in aantocht. Maar eerst deze Kaiza. En Hideaway op Meer Radio.

Undressed Somber op meer radio. Daarvoor 50 Cent en een PIMP. Yeah, uit de Zero's. Tegenwoordig hebben we Andrew Tate, waar we met z'n allen de schande over spreken. Maar in de Zero's waren dat toch wel de gangster rappers. 50 Cent hoorde er ook wel een beetje bij. Het was allemaal bling bling, grote auto's en heel veel vrouwen. En de videoclips van 50 Cent die hebben toch wel menig feministen de wenkbrauwen doen fronsen. Ja, ga er maar eens naar kijken. Tegenwoordig zijn die videoclips gewoon verboden en kan je ze alleen maar vinden op Pornhub. Dit is Meer Wakker met Fleetwood.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken, 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
1: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Teenage Dream, Katy Perry op Meer Radio. Goedemorgen, dit is Meer Wakker. Het is zaterdagmorgen, de 25e juli. Onderweg Crasip, I Would Stay, de grote doorbraak van het bandje in 2000. En ook Antoon komt eraan, de enige. Wat dat betreft heb ik eens Nederlandse trots achter elkaar. Nu eerst terug naar de 80's voor Simple Minds. Alive and Kickin'.

De enige van Antoon, weer radio. Crash It, I Would Stay in the Simple Minds daarvoor. Alive and Kicking. Goedemorgen, dit is Meer Wakker. Zometeen terug naar de jaren 10. En misschien waren de jaren 10 wel ongelofelijke hoogtijdagen voor Kygo. Eigenlijk werd het wel zeker. Misschien was dat wel de grootste hitfabriek geweest in die tijd. Firestone hoor je zometeen naar Air Supply.

Firestone op Meer Radio, Air Supply daarvoor en All Out of Love. Dit is Meer Wakker. Zometeen na negenen, meer muziek. Onder andere Michael Bublé, Martin Garrix en ook Whitney Houston komen eraan. Eerst eventjes terug in de tijd. Een absolute klassieker. Een zomerclassic van heb ik jou daar. 10cc.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben. Maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wind met een beetje alternative rock. The Black Cross bij Meer Radio Remedy.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Aan het begin van uw nummer 2 van Meer Wakker op deze vrije zaterdag. Het is de 25e juli 2026. Nog één week en dan is Niels weer terug. Ja, dus voor de fans, niet getreurd. Hij komt zeker terug. En ik verkast dan weer gezellig naar alleen de zondag. Maar ja, dat is niet helemaal dat ik verkast, want ik ben morgen ook gewoon hier. De hele zomer lang, Fedor Veldman in het weekend. Ja, zowel de vrijdagavond als de zaterdagmorgen als de zondagmorgen. Nou ja, het gaat bijna wennen, hè? Ja, moet ook maar niet te veel gaan wennen, inderdaad. Wat gaan we nog doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Martin Garrix zometeen, ook Whitney Houston komt eraan. Maar eerst eventjes jazz van Michael Bublé. Feeling Good op Meer Radio.

One Moment in Time, Whitney Houston. Op meer radio ook hoorde je Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It en Michael Bublé, Feeling Good. Een plaat die echt ongelooflijk veel is gecoverd. Maar ja, dan moet jij maar even bepalen welke de beste versie is. Hè? Maar goed, die Michael Bublé gooit hoge ogen op. Wordt vaak gedraaid op de radio. Misschien ook wel terecht. Jonas Blue zometeen. Stef Bos na deze Al Stewart. On the Border.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: lijk steeds meer op jou.
1: Ah, sentimentele dit. Ja, Stef Bos en papa, meer radio. En daarvoor hoor je nog Jonas Blue en Perfect Strangers. Dit is meer wakker. Peter Fox onderweg, wat Duitse zomermuziek uit 2009. En Taylor Swift, The Fade of Ophelia, na het meer nieuwsoverzicht.
2: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Jenny Westra.
3: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, House am See, een Duitse zomerhit uit alweer 2009. Dit is meer wakker. Prince and the Revolutions onderweg, Purple Rain en ook Mr. Props, Space for Two. Naar Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Wat een stem heeft deze man toch. En we horen de laatste tijd veel te weinig van hem, vind ik. Mr. Probson, Space for Two op Meer Radio. Prince the Revolution, Purple Rain en Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Dit is Meer Bakker.

Only We Know, de absolute doorbraak voor Keane in 2004. Bruno Mars daarvoor nog en Risk It All. En tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor vandaag. Morgen ben ik weer 8 uur sharp met een nieuwe Meer Wakker. En zometeen meer activiteiten. En ik laat je achter met een plaat die we eigenlijk normaal alleen maar horen om ongeveer 6:56 op oud en nieuw. Maar ik vind vandaag ook wel een mooi moment. Queen en een Bohemian Rhapsody.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Walk Like an Egyptian, The Bangles.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. De datum vandaag is zaterdag 25 juli en de klok geeft aan iets na 10 uur. Een aantal mensen zal Haarlemmermeer vandaag verruilen voor Amsterdam om aanwezig te zijn rond de activiteiten, festiviteiten in Amsterdam bij het inclusiviteitsfestival The World Pride. Maar de meeste mensen zullen in Haarlemmermeer blijven omdat ze weten dat daar ook veel te beleven valt. Uit alle activiteiten op de agenda in de polder hebben we er 12 geselecteerd om meer over te vertellen. Bij de zomer horen buitenactiviteiten en die hebben we natuurlijk. Ook aandacht voor schoolgaande jeugd die nu geniet van een verdiende vakantie en voor iedereen die niet of nog niet op vakantie gaat. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. We raden je aan om vooraf op de website van de activiteit te kijken. Het kan altijd gebeuren dat er iets is gewijzigd. Hier in de studio zit de technicus Ton van Dranen en ik klaar met een kop koffie. En voor mijn neus op het scherm de eerste 6 tips tot 11 uur. Gereed nu om jouw muziek te laten horen. En dat is deze. Morgan Wallen en Tate McRae, What I Want.

0: Sniff in the Tears had in 1979 deze driver's seat.
1: Meer activiteiten.
0: Het Krukius Museum biedt een nieuwe uitdaging. De Waterwolf Challenge. Tijdens deze speurtocht ontdek je het historische gemouw, het polderpaviljoen en de museumtuin. Toen Haarlemmermeer nog een groot meer was, slokte het land en dorp op als een woeste wolf, de Waterwolf. Na de drooglegging in 1852 leek de Waterwolf verslagen. Maar is dat wel echt zo? Ontdek het zelf als deelnemer aan de challenge en leer meer over water, polders en de geschiedenis van Nederland. De Waterwolf Challenge is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar met ouders of begeleiders. Bezoek je het museum, dan is de challenge gratis. En voor meer details kijk je op www.haarlemmermeermuseum.nl. Golden Days van Crystal. I got

0: Even gezellig een Spaans nummer, La Mucara, van de Mavericks.
1: Meer activiteiten.
0: Een zomerse festivaldag beleef je tussen de boomgaarden van landgoed de Olmenhorst tijdens Botanic Festival. Vandaag tussen 12 uur in de middag en 12 uur 's nachts is het landgoed veranderd in een festivalterrein met twee podia, live muziek, kunst, vintage en lekker eten. Verwacht een zorgvuldig samengestelde line-up met house en elektronische muziek, van energieke sets overdag tot diepere sounds in het bos. Tussen de fruitbonen en bospaden is volop ruimte om nieuwe muziek te ontdekken, kunst te bekijken of even tot rust te komen. Landgoed de Olmenhorst ligt aan Lisserweg 481 in Lisserbroek. Leuk hoor, ook weer even terug in de tijd, 1975, met Siska Peters, Dans naar de zon.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Looienkwekers breidt uit met nieuwe kas in Burgerveen. En Esmee Boers wint EK-zilver en wordt vijfde van Europa. Looienkwekers breidt het bedrijf in Burgerveen uit met een nieuwe kas van bijna 8 hectare. Op het terrein werken straks tussen de 400 en 500 medewerkers. Het familiebedrijf, bekend van de honingtomaten, begon in 1946 in het Westland en vestigde zich in 2011 in Haarlemmermeer. De tomaten worden het hele jaar door, 6 dagen per week, met de hand geoogst. Volgens eigenaresse Margriet Looijen is machinaal oogsten bij Trost Cherry Tomaten nog niet mogelijk. Het bedrijf exporteert inmiddels naar landen binnen en buiten Europa. Dressuur-Amazone Esmee Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de kuur op muziek eindigde zij als vijfde van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.

0: nieuwsradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Bluff zong over vandaag, oftewel de titel Zaterdag.
1: Activiteitenkalender.
0: Zoals elk weekend in de maanden juli en augustus geven diverse artiesten gratis live optredens op het Polderplein in Centrum Hoofddorp. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Elke week pakken andere artiesten het podium tussen het winkelend publiek in verschillende muziekstijlen, zoals pop, ballads, bluesrock en country. Vandaag Duo Roses. Een duo bestaande uit zangeressen Janneke en Margaret, die zichzelf begeleiden op gitaar en contrabas. En morgen speelt jazz en blues trio Mainville bekende nummers van The Beatles tot aan Nat King Cole. Vandaag en morgen Centrum Hoofddorp. Our House Madness.

0: James Blunt. Hij maakte zijn debuut met deze You're Beautiful.
1: Meer activiteiten. Meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Boodschappen doen, meters maken om een leuke outfit te scoren. Het kan best vermoeiend zijn. Wat zou het dan heerlijk zijn om tussendoor even te ontspannen? Overdekt winkelcentrum De Symfonie in Hartje Nieuw-Vennep heeft de oplossing. Want vandaag tussen 11 en 3 uur is er een professionele masseur aanwezig. Een stoelmassage is dé manier om even tot rust te komen. In enkele minuten worden nek, schouders, rug en armen losgemaakt, zodat je weer ontspannen verder kunt met wat je nog te doen staat. Vandaag in De Symfonie in Nieuw-Vennep. Sarah Lawson, Midnight Song.

0: technicus Ton naast mij weet dat ik van de Chylars houd. En daarom speelt hij deze, Homely Girl uit 1974.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Vandaag start de kunstweek Haarlemmermeer. Een week lang exposeren ruim 40 kunstenaars van kunstkring Haarlemmermeer hun werk verspreid door tuincentrum Global Garden in Zwaneburg aan de Ringvaart. Ontdek schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere bijzondere kunst. Kinderen kunnen gratis meedoen aan creatieve activiteiten zoals stoepkrijten, stenen schilderen en een kunstbingo. En voor volwassenen zijn er workshops, waaronder mozaïeken, kokedama maken, samen schilderen aan een kunstwerk en yoga in het struinbos. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van Global Garden. Kijk anders nog even op website visithaarlemmermeer.nl. En daarmee zijn we aan het einde gekomen alweer van het eerste uur. Het NOS-journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn Tom en ik weer terug bij je. We gaan dan door met suggesties voor cultuur en plezier. Tot aan het nieuws hoor je nu het goede doel. België. Ja.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkeboer.

0: Je hoorde I'm a Train, Albert Hammond.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, van het wereldnieuws gaan we terug naar Haarlemmermeer. Tot 12 uur schoten we je nog 6 tips voor in deel 2 van Meer activiteiten. De theaters hebben zomerreces. Geen rood plus, maar wel kruiden. Meer jazz, een fietsroute, schilderen en duurzaamheid. Maar nu muziek, luister naar het nieuwe werk van de Rolling Stones, In the Stars.

0: done nothing. Stevie Wonder en Jackson 5.
1: Meer activiteiten.
0: Ontdek de kracht van geneeskrachtige kruiden tijdens de workshop Kruidenleer en Middelen bij Heemtuin Heijmanshof. Morgen tussen 2:30 en 4:30. Na een korte introductie door de tuin leer je welke planten eetbaar zijn en welke geneeskrachtige werking verschillende kruiden hebben. Daarna laat de workshopbegeleider zien hoe je zelf een kruidenzalf, tinctuur of kruidenthee maakt. Ook doe je een oefening om de mogelijke oorzaak van een klacht te onderzoeken. Na afloop krijg je een zelfgemaakte kruidenzalf, een tinctuur of kruidentuin mee naar huis. Aanmelden kan via mathildevossen@gmail.com. mathildevossen@gmail.com. Heemtuin Heijmanshof ligt aan de Wiegerbruinlaan nummer 1 in Hoofddorp. David Guetta, Tones and I en Teddy Swims, gone, gone, gone. We will find-

0: Blijft toch een lekkere sound. September van Earth, Wind & Fire.
1: Activiteitenkalender.
0: Morgenmiddag, tijd voor jazzliefhebbers in het Meer Jazz Café. Op het podium staan twee echte tough tenors. Ruud de Vries en Olaf Hoeks. Beide saxofonisten delen een grote liefde voor het krachtige, warme tenorgeluid waarmee de saxofoonlegendes uit de jaren 40 en 50 geschiedenis schreven. Hun muziek is een meeslepende mix van swing, bebop en rhythm and blues. Samen met drie andere muzikanten vormen zij Swang Tang, een band die garant staat voor swingende jazz, vol energie, groove en speelplezier. Bij mooi weer vindt het concert plaats op het terras. De locatie is Fort Knox. En dat ligt, dat oude vestingsbunker, aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. Vlak bij Molen de Eersteling. De aanvang 2:30. Ilse de Lange komt. Something Good.

verwante uitstraling met oude huizen en smalle straatjes. Vanaf hier fiets je langs gemalen en sluizen van Rijnland. Deze werken laten zien hoe belangrijk water is in Nederland. En ook kom je langs forten die deel zijn van de Stelling van Amsterdam, een vroeger verdedigingslinie. Kijk voor meer fietsroutes op www.visithaarlemmermeer.nl/routes. Nu, ja, Cliff Richard and the Shadows, Summer Holiday van de gelijknamige.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Burgerzaken, 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: tips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
1: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten.
3: Annemiek Holkenboer.

0: Je hoorde hem al veelvuldig, de supertrack van deze week. En daarvoor koos de muziekredactie Emma Heesters met Hartebreker.
1: Meer activiteiten.
0: Kom gezellig creatief bezig zijn tijdens een workshop schilderen in Hoofddorp die Amstelring organiseert op donderdag 30 juli. Iedereen is welkom om 2:30. Ervaring is niet nodig, plezier en creativiteit staan voorop. Fenna leert iedereen een eenvoudige techniek voor goed resultaat. Gegarandeerd weet je jouw creativiteit te gebruiken. En toch geen behoefte om verf en kwast te hanteren? Kom dan kijken wat anderen maken en proef de gezelligheid. Let op, aanmelden is verplicht en dat doe je via e-mail mygeneration@amstelring.nl. My Generation is een samenwerking tussen Amstelring, Dagbesteding en Zeepunt. De locatie hiervoor is Fort Knox aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. Justin Timberlake, wat zingt hij? Can't Stop the Feeling.

0: met Shakira waren we in de dierentuin. Zo.
1: Activiteitenkalender.
0: Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer organiseert 2 workshops over afval. In de workshop Zero Waste leer je hoe je thuis duurzamer kunt leven door minder plastic te gebruiken. Je leert hoe je geld bespaart in huis en minder afval produceert. Tijdens de workshop Schoon zonder zooi maak je zelf duurzame schoonmaakmiddelen. Je gaat aan de slag met vaatwastabletten, natuurlijk wasmiddel en allesreiniger. Alles voor een beter milieu en een betere gezondheid. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via de website van Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer. De workshops zijn gratis en duren 3 uur. Vrijdag 31 juli om 9:15 of 1:15. En het adres Centrum voor Duurzaamheid is Nieuw Terra Hoofddorp aan de Dream Street 12. Arms of Mary door Sutherland Brothers & Quiver.

0: Blessings. En wil je weten van wie? Calvin Harris en Clementine Douglas.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: In de Shack is Hans Millenaar geen onbekende meer. Als frontman van Hucksters stond hij op veel podia in de regio. Muziek maken en optreden is zijn grote passie. Morgen speelt hij solo in de Shack. Bij mooi weer speelt hij op het buitenpodium. En tijdens dit optreden neemt hij je mee op een muzikale reis langs zijn favoriete muziek uit de verschillende decennia's. De setlist is afwisselend en verrassend met nummers van onder andere Johnny Cash, David Bowie, Golden Earring, Moody Blues en Bruce Springsteen. Voor Hans is de Shack hiervoor de ideale plek. De tijd is morgen tussen 4 en 7 uur en het adres is Schipholdijk 209.

Met het vrolijke Happy door Pharrell Williams zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag deel 1 met William Hulsel. En Ton van Dranen verzorgt tot 6 uur deel 2 van dit middagprogramma. En daarna gaat het weekend door, van de avond tot de diepe nacht. De hele programmering vind je terug op onze website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Yves Berendsen, zijn allernieuwste. Misschien is het tijd. Heb een lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, een hele goede middag op deze zaterdag 25 juli. Vanuit het lekker zomerse Hoofddorp live hier bij Meer Radio ben ik bij je tot 3 uur met lekkere hits en leuke activiteiten. Inderdaad, wat komt eraan? Zometeen heb ik de dijk voor je onder andere staan en live komt eraan. Ben je een echte bermtoerist? Blijf vooral luisteren. We gaan gewoon lekker richting jouw zaterdagavond. Ik heb hier voor je New Religion, Faithless featuring Baby Rexha.

En met Suzanne, Vega, Luca komen we alweer aan op een paar minuten of half. Ik ga het even overgeven naar het meer nieuwsoverzicht inderdaad. Ik ben zo weer bij u terug. We gaan eruit met Damien en David, The First Time.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met nu en dan zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse.

26 graden en een wijd matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Zondag staat in het teken van een heel ander weertype. Het is dan bewolkt en valt nu dan regen met vooral in de middag en avond ook stevige buien. Mogelijk zelfs met onweer en de middagtemperatuur loopt 1 graden lager dan op een graad 22. Ook maandag is nog vrij koel met kans op een enkele bui, maar vanaf dinsdag keert het warme zomerweer gelukkig weer terug. Met veel zon en verder oplopende temperaturen met donderdag mogelijk zelfs een tropische 30 graden. Daarna richting het weekend mogelijk weer iets koeler en neemt de kans op de bui ook weer. Ik heb lekker afkoelen. En ja goed, in ieder geval gaan we lekker van de zomer genieten. Ik heb hier voor je meer.

0: Je hoorde Show Me Heaven. En daarna hoorde je Lady A, Need to Know.
1: Meer in de middag. Animals on air.
0: En daarmee is het inderdaad net 10 voor 1. Dus we hebben Charlotte aan de lijn. Hey, goedemiddag Charlotte.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, ik ben heel benieuwd naar jouw week. Hoe is het met je?
2: Ja, het was heel druk.
0: Ja? Ja, dat had je al voorspeld een beetje.
2: Ja, ja, want ik had natuurlijk ook import erbij.
0: Ja.
2: En ik stond 2 dagen alleen, dus dat waren flinke uren weer gedraaid.
0: Oké.
2: En ik ben nu ook net thuis van het werk inderdaad. Vanochtend ook even gewerkt.
0: Oh.
2: Dus het is nu eindelijk weekend.
0: Ja, precies. En dan ga je in het weekend met de dieren aan de slag? Of?
2: Ik ga vooral slapen, denk ik.
0: Niet met de hond wandelen en zo? En,
2: Nee, lekker met de katten knuffelen.
0: Ah, dat kan ook, ja. Ja,
2: dus, ja. Nee, ik stond vooral weer op import.
0: Ja.
2: Ik heb heel veel vlinderpoppen voorbij zien komen.
0: Oké.
2: Okay. Die importeren. Ja, we hebben eigenlijk 2 vaste klanten die importeren dat vanuit Zuid-Amerika of Indonesië of noem het maar waarop. En dat komt dan bij binnen allemaal op Schiphol. En wij zorgen dat het bij hun terechtkomt. De ene klant rijden we naartoe, want die zit in de buurt. En de andere komt het ophalen.
0: Okay.
2: En hun zorgen dan eigenlijk, die gaan alles voorzichtig uitpakken. Zorgen dat alles nog goed intact is. En dat verpakken ze dan weer, herpakken ze. En dan zorgen hun dat het bij de juiste mensen terechtkomt inderdaad.
0: Oké.
2: Okay. Dus daar ben je eigenlijk zo een hele maandag mee bezig.
0: Ja, precies.
2: Dus dat was dag 1 al.
0: Ja.
2: Daarnaast, met de import, ik moet zeggen, ik vind het wel leuk. Want normaal zet je een hond dan op de vlucht en dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat en dat hij goed aankomt. En we krijgen eigenlijk altijd wel bericht inderdaad met een fotootje van goed aangekomen. Maar nu zie je dan echt, zeg maar, weet je, jij bent degene die hem ophaalt. Dus dan is hij al helemaal van, jij bent mijn grootste vriendin. Jij haalt hem hier weg.
0: Ja, precies. Ja, kennen we nog van vorige keer.
2: Ja, sommige wel inderdaad. Want sommige zien we wel, dat zijn mensen, want we hadden bijvoorbeeld deze week hadden we er 2 die dan vaak, die we 2 keer in het jaar zien, omdat die mensen dan ergens anders een half jaar de zomer, zeg maar, doorbrengen. En dan de winter weer hier zijn of net andersom.
0: Mm-hmm.
2: En dus sommige inderdaad, die volgens mij heb ik er eentje, die ken ik volgens mij al 6 jaar.
0: Ja.
2: Dus die komt ook gewoon op kantoor van, hoi, ik ben er weer, waar zijn de speeltjes? Daar ligt mijn mand, helemaal goed, prima.
0: Ja, leuk.
2: Dus, maar inderdaad ook gewoon dat er was bijvoorbeeld 1 vrouw, die was al 4 maanden hier. Maar omdat ze zoveel te regelen had en in het begin met haar werk veel aan het reizen was, had ze zoiets van, ja weet je, als hij bij familie nog even kan blijven totdat ik echt gezet op ben en vast op in Nederland mijn baan heb, dan is dat beter voor de hond ook, want anders moesten ze hem telkens weer ergens onderbrengen.
0: Ja, precies.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus dat was op die hond inderdaad. Ik was er zo mee aan het lopen en die klant kwam toevallig net de straat in rijden. En dan zie je die vrouw helemaal zo, helemaal roepen inderdaad. En dan zie je die hond van, wacht even. Nou, dan moet ik hem echt goed vasthouden, want hij schiet zo weg inderdaad. Dus die vrouw snel uitstappen en die man de auto parkeren. Nou, helemaal door het dol. En ja, weet je, dat is dan hartstikke mooi om te zien inderdaad.
0: Ja. Ja, er zijn wel momenten waar het werk ook voor doet natuurlijk.
2: Ja, absoluut inderdaad. Dat alles dan goed gaat inderdaad. En dat zijn altijd inderdaad. Dat waren vaak de afsluitingen van de dag. Dus dan ging je altijd wel met een goed gevoel naar huis.
0: Ja.
2: Daarnaast hebben we nog flamingo's vanuit een park uit Nederland. Die gaan naar Zurich.
0: Oké.
2: Okay. Maar met de auto. Dus eigenlijk hebben wij daar niet heel veel voor hoeven doen. Maar vooral de douanedocumenten regelen.
0: Ja.
2: En omdat Zurich een aparte regeling heeft, moet er ook een transportdocument opgezet worden. En dat doen wij dan ook. En dat zorgen dat alle gegevens kloppen.
0: Ja.
2: En wordt dubbel gecheckt inderdaad. En dan zorgen wij dat alle papieren bij die klant komen, zodat die inderdaad dit weekend het transport kon doen.
0: Ja.
2: Dus dan, dan ben je niet echt met de dieren bezig, maar je zorgt wel toch op een andere manier dat ze goed op bestemming komen.
0: Oké, ja, precies. Ja, dat is ook belangrijk.
2: Ja, zeker. Ja. En daarnaast een hele aparte zending. Want we werden ingeroepen vanaf de special cargo afdelingen op Schiphol of wij konden helpen. Want ze hadden problemen dat er een onderdeel bij de douane vastlag en dat moest vrijgesteld worden. Dus toen inderdaad is het op onze naam gezet en hebben we geholpen met documenten opstellen. En toen moest ik eigenlijk gewoon een afspraak maken bij de douanekantoor, want daar lag het pakket ook. En toen kwam ik daar en toen had ik die vrouw gebeld en die kende ik al wel van andere zaken waar ik mee bezig had. Dus even, dat ging gelukkig heel soepel. En toen zei ze van, kom jij dat ophalen? Jij doet toch dieren? Ik zei, nee, ik kom hem echt ophalen. Dus jij komt een raket ophalen. Ik zo, yep. Dus dat was wel iets heel anders. Ik moet zeggen, ik heb wel... Volgens mij is het voorzichtigste wat ik ooit heb gereden.
0: ja, precies. Ja. Kan me voorstellen.
2: Dus en dat hebben wij toen inderdaad op kantoor verder afgehandeld. En toen is dat bedrijf is bij ons gekomen en die heeft hem bij ons opgehaald.
0: Oké. Okay. Ja, leuk.
2: Ja, en verder hadden we een grote opening nog. Want TU Delft, daar helpen we heel vaak met onderdelen voor hun solar projecten. En nu is er een ambulance, die is helemaal op solar, hebben ze gemaakt. En daar hebben wij zeg maar een groot gedeelte aan geholpen. Want alle onderdelen hebben we gezorgd dat allemaal op zijn plek kwam en allemaal het land binnenkwam. Dus een collega van ons inderdaad was uitgenodigd voor de opening. En die zei, het was wel heel bijzonder hoor. Het was een hele aparte ambu-plat ook een beetje. Ja. Maar vooral voor noodhulp. Zeg maar niet echt voor het vervoeren van mensen. Maar
0: ook
2: weer een mooi project inderdaad. Dus alle kanten ging het op.
0: Hartstikke leuk. Ja, inderdaad. Ik wou zeggen, heel wat anders dan normaal inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Heb je een tipje van de sluier? Want die NOS-vent die staat hier al te zwaaien.
2: Nou, ja.
0: Schiet erop. En, Rick Klaus, mijn collega, die staat ook te wijzen van de kloksponsor om 1 uur. Hè?
2: Ja.
0: Nee hoor.
2: Nee, ik weet dat ik wat politiehonden heb weer aankomende week. En ik ben er zelf ook niet de hele week, want ik moet helaas naar het ziekenhuis. Dus het is een beetje afwachten.
0: Mm. Nou ja, heel veel sterkte met het ziekenhuis in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Met de rest natuurlijk. En dan ga ik jou volgende week weer spreken, denk ik zo.
2: Zeker. Ja.
0: Dan wens ik je heel fijn weekend. Bedankt weer voor deze week.
2: Zelfde. En
0: tot volgende week.
2: Volgende week.
0: Doei.
3: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog, droog een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
5: Meer in de middag.
1: William Hultzor.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, hele goede middag. Je luistert naar 2 uur van mijn deel van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je met leuke activiteiten. En vooral lekkere hits. Zo richting jouw zaterdagavond gaan we dan inderdaad. Na mij 3 tot 6, dan zal Ton het nog even overnemen. En dan heeft hij natuurlijk weer de voetbalcompetitie en zijn eigen items weer. Natuurlijk gaan we daarna naar Crew Connection met Maurice Gerrits. En vanaf 8 uur tot 10 uur hebben we Jaap en Max on Air, die hier een doldwaze bende van maken. Vervolgens komen Tarsen Tieners van TNT van 10 tot 12 hier de studio even afbrengen, inderdaad. Ga blijven lekker luisteren. We maken er een gezellige middag van samen. Ik heb hier een leuke gouden ouwe met Shania Twain. Man, I feel like a woman. En ik dan niet, hoor.
3: Let's go, girls.

Je hoorde de Red Hot Chili Peppers, Give It Away. En daarvoor Shania 2, Men Feel Like a Woman. En ja goed, ik weet niet waar jij gisteravond was. Ik weet wel ongeveer waar ik zelf was gisteravond, natuurlijk. Maar gisteravond was er boven Nederland iets bijzonders te zien, inderdaad. Er was namelijk op verschillende plekken in Nederland hebben mensen een mysterieuze vuurbol door de lucht zien razen. Dan denk je, vuurbol. Ja, gewoon een bal van vuur. Ik zie hier een foto ook, filmpjes ook voorbij komen op nu.nl. Opmerkelijk, dat is waar dit nieuwsbericht ook binnengekomen is inderdaad. Het gaat waarschijnlijk om een meteoriet. Dus wees maar niet bang, er komen geen ufo's of marsmannetjes aan. Op sociale media deelden meerdere mensen zo rond 10:30 een vuurbol die ze in de lucht zagen. Er kwamen onder meer berichten uit Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En ook een aantal nu-lezers hebben dus inderdaad mooie foto's geplaatst. Dus ik zal dus gaan kijken. Meteoroloog Wouter van Bernebeek denkt dat het waarschijnlijk om een meteoor gaat. Het is een stuk ruimte, stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op ongeveer 100 kilometer hoogte, legt hij uit. Het is dus geen meteoriet dat ons aardoppervlak zou kunnen raken. Het is gewoon, omdat wij gewoon lekker onze rotzooi de ruimte inslingeren. Ja, komt het af en toe ook nog een keertje voorbij vliegen. Dan kun je nog eens wat zien, inderdaad. Ja, dus tot zover. En ik ga nu even lekker door met Robbie Williams, Let Me Entertain You.

En met All My Soul van Bruno Mars is het 3:30 geworden. We gaan er even uit voor het meer nieuwsoverzicht. Dan ben ik zo weer bij je terug. Tot straks. We gaan eruit met Everybody's Changing van Keane.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Looienkwekers breidt uit met nieuwe kas in Burgerveen. En Esmee Boers wint EK-zilver en wordt vijfde van Europa. Looienkwekers breidt het bedrijf in Burgerveen uit met een nieuwe kas van bijna 8 hectare. Op het terrein werken straks tussen de 400 en 500 medewerkers. Het familiebedrijf, bekend van de honingtomaten, begon in 1946 in het Westland en vestigde zich in 2011 in Haarlemmermeer. De tomaten worden het hele jaar door, 6 dagen per week, met de hand geoogst. Volgens eigenaresse Margriet Looijen is machinaal oogsten bij Trost Cherry Tomaten nog niet mogelijk. Het bedrijf exporteert inmiddels naar landen binnen en buiten Europa. Dressuur-Amazone Esmee Boers uit Nieuw-Vennep heeft met het Nederlandse team de zilveren medaille gewonnen op het EK voor Young Riders in Hongarije. De 19-jarige Amazone reed met haar 9-jarige ruin Montreux meerdere persoonlijke records en leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van het team. Ook individueel presteerde Boers sterk. Na de

0: uur op muziek eindigde zij als vijfde van Europa. Volgens de Amazone liet Montreux tijdens het kampioenschap zijn beste vorm zien en groeide hij boven zichzelf uit. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met nu en dan zon en blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar zomers 25 à 26 graden. We hebben een matige westenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag staat in het teken van een heel ander weertype. Het is dan bewolkt en er valt nu en dan regen met vooral in de middag en avond ook stevige buien die mogelijk ook zelfs met onweer kunnen komen. De middagtemperatuur ligt daarbij een paar graden lager, komt uit op 22 graden. Ook maandag is nog vrij koel met kans op een enkele bui. Maar vanaf dinsdag keert het warme zomerweer weer terug. En met veel zon en verder oplopende temperaturen met woensdag en donderdag is het zelfs mogelijk dat we de tropische dagen met 30 graden gaan krijgen. Daarna richting het weekend is het mogelijk iets koeler en neemt de kans op een bui ook weer wat toe. En dan verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer. De A9 hebben we inderdaad Holendrecht-Aalsmeer afgesloten. Dus daar kun je niet rijden. Er is een omleiding ingesteld. En dan vervolgens, om dat maar compleet te maken, diezelfde A9 tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost hebben we langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Ook vanwege een afsluiting. Daar het verkeer wordt omgeleid. Succes als je erin staat. En goed, als je er wel in staat, dan heb je een beetje dom gedaan. Hè? Zou ik zeggen, dat zegt Daan Kok ook namelijk.
2: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

0: Ja, je hoorde Daan Kok, dom gedaan. En Maurice is hier ook.
1: Hij is leuk, hè, Daan Kok. Hij was bij mij in de uitzending vorige
0: week.
1: Ja, aardige jongen.
0: Ja, hij is lekker bezig ook.
1: Het gaat wat worden, echt wel.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Een soort tweede...
0: Robert van Bauer. Hij loopt ook een beetje achter... Nou, moet ik zeggen.
1: Hij loopt een beetje achter.
0: Ik kwam in eerste instantie ook wel tegen bij Robert van Hemert... hier in de Lieveling in Tolenburg. Ja? Die hebben al van je evenementen.
1: Jij hebt hem ontdekt. Voor meer radio.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Oh,
0: krijg ik er geld voor.
1: Nou,
0: even een programmaleiding spreken. Nee, maar ja. Ik stond naast hem bij Robert. Het was een leuke avond ook daar. Een paar maanden terug. Robert van Hemert en Yves Berends. Lieveling, die heeft vaker van dit soort evenementjes.
1: Leuk, hè?
0: En dat is ook wel lekker. Het is wel nog veel mensen natuurlijk. 200, 300 man, weet ik het. Maar het is wel kleinschaliger dan AFAS.
1: Nee, Jordi over nagedacht, hè, volgens mij.
0: Ja, Jordi doet het goed. Ja. Maar dat is wel leuk. En je kan ze zelfs aanraken op het podium.
1: Echt waar?
0: Ja, niet dat ik dat ging doen. Ik ging wel op het podium staan, toen werd ik buiten gezet. Ja, maar dat is heel anders.
1: Heb je er weer uitgezet. Hey, ik heb trouwens wat nieuws, actueel nieuws. Want op een akker aan de Hoogweg is in Abernes is gisteravond om 8:30 brand uitgebroken.
0: Oh.
1: Brand te komen, met spoed te plaatsen, om het vuur te bestrijden. Bij aankomst bleek sprake van een kleine brand op een akker van een boer. De brandweer zette direct op... jij bent met brandweer geweest, volgens mij. Hè?
0: Ja.
1: Precies. Op groot water inzetten, lekker blussen. En dankzij snelle optreden van de brandweer... was het akker niet in de fik gevlogen.
0: Ja, maar ik vraag me af hoe die akker in de brand gaat. Dat heb ik. Ik heb wel een keer gehad dat we naar de akker moesten... omdat er zo'n boerenmachine in de fik gevlogen. Zo'n hooimachine.
1: Hooi.
0: Die boer die had een serieus... Dat is een waar gebeurd verhaal. Die boer die had op die tractor zitten roken.
1: Ach.
0: En die heeft gewoon zijn peuk weggegooid. Die kwam dus in die... Ja, ik heb geen verstand voor die apparaat. Maar zo'n apparaat wat hooibalen maakt. Van droog gras. Dat doet het goed, hè? Peuk in droge gras.
1: Dat doet
0: het
1: goed.
0: En, dat ding stond ook aardig in de fik, ja. Maar wat hier dan...
1: Vaak gaan die gasten gaan vaak in zo'n ton gaan ze oud vuilen verbranden, denk ik.
0: Ik heb zo'n buurman bij het bedrijf waar ik werk. Zeg maar, die doet dat ook altijd.
1: Of Florianne?
0: Nee. Andere kant van Hoofddorp. En die doet ook af en toe. Die kliko's zijn natuurlijk ook klein. En de gemeente vraagt natuurlijk helemaal niet weinig geld voor je afvalheffingen.
1: Nee, zeker niet.
0: Weet je, als het zo doorgaat. Je ziet het al gebeuren. Dat mensen alles gewoon naast de bakken buiten zetten en dumpen. Niemand gaat nog wat naar meer landen brengen en zo. Of grof vuil aanvragen. Dan binnenkort gaan we naartoe dat iedereen het gewoon in de fik steekt voor zijn deur. Dus, maar goed, ik zie op die foto's inderdaad niet echt iets. Ik denk, daardoor staat die akker... Ik zie wel een brandweerauto. Nou, dat is vaak wel...
1: Bij brand meestal wel.
0: Als je een brandweerauto ziet, is er meestal brand. Weet je, ik zou die brandweerauto daar ook gewoon niet neergezet
1: hebben. Abernes ook, hè? Abernes.
0: Ja, een leuke plek is dat.
1: Juist leuk.
0: Ja, ik ben laatst op de modelvliegshow geweest kijken.
1: Dat is een mooi winkelcentrum hebben ze.
0: Daar ben ik niet geweest. Nee, alleen op modelvlieg. Er is modelvliegveld. Dat heet de Hoofddorpse modelvliegclub of zo.
1: Okay.
0: En dat komt uit Hoofddorp, maar het zit in Abernes.
1: Je hebt niks met vliegtuigen.
0: Nee, ik wel niet rot dingen. Iedere keer gaat doen met vliegtuigen, zo, partij herrie en zo. Dus, zullen we een beetje muziek geluisteren?
1: Ja,
0: beetje iets uit jouw tijd? The Rolling Stones in The Stars.

0: Lana Del Rey. Videogames.
1: Ja, de...
0: Je moet er wel even tijd voor hebben, hè?
1: Misschien een beetje. Videogames?
0: Nou, dit liedje duurt best lang, eigenlijk.
1: Ja, ik moet een beetje van slapen.
0: 4 minuten 40, maar... ja, ik vergat bijna even dat we het programma aan het maken waren.
1: Ja, precies.
0: Dus... Hey, morgen ben je natuurlijk met meer compleet weer lekker bezig.
1: Morgenochtend.
0: Altijd morgenochtend om 9 uur, toch? Mag je uitslapen?
1: Dan moet je slapen nog om die 9 uur.
0: Maar ja, ik vind het wel een mooi moment voor...
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, als je hier toch bent, dan kunnen natuurlijk een beetje de mensen vast... degene die mij luistert, daar moet je ook altijd naar mij luisteren. Het kan zomaar gebeuren dat je nu de aanwijzingen krijgt.
1: Ik luister naar je.
0: Ze zijn ook altijd wel dusdanig moeilijk, die aanwijzingen, dat je er best wat
1: aan
0: hebt.
1: Deze is toch moeilijk, hoor?
0: Ja.
1: Ik heb geen idee wat het is.
0: Zullen de aanwijzingen gewoon gegeven? Zullen we het nog even geheim houden tot morgen?
1: Doe maar.
0: Ja, zullen we gewoon...
1: Ik hoor niks. Zeg maar wat.
0: Ik moet hier... Jij bent er beter in dan ik, hè?
2: Aanwijzing 1.
1: Oh, ja. Dat was Erik op zijn moment. En was ook net wakker, denk ik. We zijn er meer. We zijn er mee grootgebracht. En dan mocht je erop met de waarschuwing... Wees voorzichtig. Heel lange aanwijzingen zit.
0: Ja, dat is een hele goeie, hè?
1: Ja.
2: Aanwijzing 2.
1: Het is aber het überhaupt bestaan. Ik heb helemaal verkeerd lezen. Wacht even. Even wakker worden. Weet je wat die staat? Zal ik het uitleggen?
0: Je bent helemaal van jou apropos. Je hebt het zaterdag moeten vertellen. Dan gaan we gewoon nog een keer.
2: Aanwijzing 2.
1: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus.
0: Oh.
1: Ja. Hm. Ja, het is...
0: Doe hem nog een keer.
2: Aanwijzing. Ja. Aanwijzing 2.
1: Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus.
0: Hm.
2: Aanwijzing 3.
1: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Er is een stoel van ontwikkeld. Ik heb geen idee wat het is.
0: Geen idee.
1: Weet het echt niet?
0: Ja, ik weet het. Ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Zie je?
0: Ja. En als je nou denkt van ik weet het, dan...
2: Het is tijd voor...
0: Ik ben nu nog niet zo goed. Ik moet nog een beetje oefenen, hè?
2: En probeer zo snel.
0: jij doet dat ook nooit met het bordje. Jij doet dat gewoon altijd...
1: Een bordje?
0: Ja, laat maar. Daar hebben we het zo wel over.
1: Al die knoppen.
0: Ik moet ga jij nog op vakantie binnenkort?
1: Ja, op een gegeven moment heb ik je invallig. Ja, mijn kind. Ja, dat is eigenlijk...
0: Dan mag je het antwoord gaan geven, Maries.
1: Ik heb het antwoord niet.
0: Ik ook niet.
1: Geen idee wat het is. Aanwijzing 1 is een beetje lastig. We zijn ermee grootgebracht. Dan mocht je erop, maar wel met de waarschuwing, wees voorzichtig.
0: Oké.
2: Aanwijzing 2.
1: Okay. Het attribuut bestaat nog steeds in de speeltuin, maar ook in het circus.
0: Ik
1: weet het niet, hè?
0: Misschien aanwijzing 3.
2: Ja. Aanwijzing 3.
1: Voor opa of oma is er een heerlijke stoel van ontwikkeld. Ik heb geen idee.
0: Oké. Okay. Ja, goed. Als je het antwoord weet, ga vooral mailen. Studio@meerradio.nl.
1: Ik ga ChatGPT hier van raad vragen.
0: Ja, dat kan tegenwoordig, hè?
1: Ja, die weet het antwoord vast wel.
0: Ja, het is bijna dat je zegt van het spelletje wordt wel erg makkelijk zo. Ja,
1: mail even aan studio@meerradio.nl.
0: Ja, dat is waar. Zullen we nog wel muziek gaan luisteren?
1: Ja, ik zit wachten. Jij muziek.
0: Ik heb hier nog een gouden oude. Celine Dion, ken je die nog?
1: Oh ja, die ken ik.
0: Ja, dit heb Nick, die maakt altijd de lijstjes natuurlijk. Dat heb een leuk lijstje met wat gouden oude erin, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat was op die boot en zo, weet je wel. Heb je dat filmpje ook, er gaan filmpjes nu ook rond van wat nou Titanic in deze tijd had afgespeeld?
1: Die film heb ik een aantal maanden geleden gewoon een keer gezien voor het eerst.
0: Ja, maar meer als de film in 2026 zou afspelen, hoe het dan ging. Dat die man dan op die deur zit en die Celine Dion die verdrinkt dan. Ja, ik voel me er niet prettig bij.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: William Hultzel.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio. William Hultsel.
0: Ja, het is 2:05 inmiddels. Je luistert naar het derde uur. Laatste uur van mijn deel van Meer in de Middag. Inderdaad, tot 3 uur ben ik bij je met activiteiten, lekkere muziek. En Maurice Verdamme ook aan tafel.
2: Ja,
0: je bent er nog steeds, hè?
2: Gezellig. Ik hou in de gaten, weet je.
0: Gezelligheid, hè? En, ja, goed, je hebt zometeen nog een leuk...
2: gaat over de gemeente. De gemeente die gaat sluiten. Ik ga het zo meer vertellen.
0: Gaan we zo vertellen. Zijn we dus eigenlijk op die manier geboren, hè, daar bij die gemeente? Ik heb hier voor je Lady Gaga, Born This Way. It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Meer zomer.
1: Krijgen we die? Dat wil ik helemaal niet.
2: Wat ben je aan het doen, man, William?
1: Ja, ik zit knoppen te drukken, maar... ja,
2: knoppen, daar ben jij vandaag helemaal niet bij.
1: Dat gaan we zo doen.
2: Oh, ja, lekker hoor. Ja, ja ik heb... wil je wat zeggen? Of,
1: ja, ik kom net even een beroemd iemand binnenlopen.
2: Een, ja, heb je de handtekening gevraagd?
1: Ja? Nee, ja, niet...
2: Al die bekende Nederlanders, nee, die jachten rond lopen.
1: Klopt, ja.
2: Even iets over anders, even heel anders, als je in de gemeente woont.
1: Er zijn ook beroemde Haarlemmermeerders, waar we het nu over hebben.
2: Als je bij de gemeente werkt, wel ben je beroemde Haarlemmermeerder. Ja, dan ben je echt een... Want het hoop op burgerszaak in Haarlemmer is donderdag 6 augustus... vanaf 3 uur 's middags en vrijdag 7 augustus... de hele dag gesloten. Oh. Niet gemeentehuis, niet schrikken, maar gewoon brugzaken.
1: Oh, niet de hele Haarlemmermeer.
2: Nee, precies.
1: Even de ringvaart over, de gemeente is gesloten.
2: Ja, we gaan gesloten. Kan niet. Hey, de tijdelijke sluiting geldt voor de gemeentekantoren... Beukenhorst, Servicecentrum, Nieuw-Vennep en Halfweg... en de gemeentebalie op Schiphol. Het heeft te maken met onderhoud. Ik denk dat ze de balie moeten schoonmaken.
1: Verpoetsen. Hey, even die raampjes waar iedereen de hele dag tegenaan loopt... Ja. Als hij zijn paspoort komt halen en zo.
2: Ja. Dus kamer moet zijn nummertje trekken. Ja, maar ik 7 alsjeblieft. Maar ja, maar
1: dan gaan ze dus nu allemaal dat hele dag sluiten. Allemaal onderhoud doen. Maar is het gemeentehuis...
2: Het is nog veel ingewikkelder. Er staat namelijk hier... donderdag 6 augustus vanaf 3 uur... en vrijdag 7 augustus de hele dag... Beetje ingewikkeld bericht.
1: Maar 6 augustus om 3 uur is het bij de gemeente iedereen toch al naar huis. Ja, dat is sowieso niemand. Dus, ja.
2: Maar vrijdag zijn ze altijd al vrij werk met 3 dagen in de week natuurlijk.
1: Maar dan ben ik altijd redelijk pragmatisch. En dan zie ik dit zo staan. Dan denk ik, moet je 2 dagen het gemeentehuis sluiten... als het andere gemeentehuis al bijna af is... en je krijgt gewoon alles nieuw. En waar moet je dan die ramen lappen?
2: Onderhoud, ja.
1: Ja, precies. Ja.
2: Wij betalen daarvoor gewoon met gemeentebelasting.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Het gemeentehuis is al zoveel duurder geworden. Ik hou niks meer over zo.
2: Heb je het gelezen? Zo, wat een geld.
1: Zo, hè? Echt. Hè? Er moest natuurlijk een dakterrasje bij komen. Boompjes en zo, dat ze relax kunnen zitten.
2: De koesie.
1: En, ja, goed. Het nieuwe gemeentehuis wordt ook gewoon een soort Paradise City, zou je haast zeggen.
2: Oh, lekker, ja. Oeh.
1: Ja, toch?
2: Guns N' Roses.
1: Ik zou ook wel bij de gemeente willen werken, als ik zo lees. Maar sterkt als je er werkt.

0: goed zo, hè, die man.
1: Ja, lekker nummer is het toch?
2: Je houdt ervan, hè? Jij bent gitaar.
1: Ja, maar. Jij, hè? Ik kan het even allemaal lekker loslaten zo.
2: Weer van de ome Henk, vind ik leuke muziek.
1: Oh, ome Henk? Ja, er is net een nummer aangevraagd door Corné uit Hoofddorp.
2: Oh, leuk.
1: Ja, zeker.
2: Leuk.
1: Ja, we gaan zo doen. Maar over daarover gesproken. Helemaal niet over gesproken. Want het is zijn huis helemaal niet. Waarschijnlijk. Burgemeester Marianne Schuurmans heeft een woning gesloten in Krukiers. Na een explosie. Voor 3 maanden zelfs.
2: Waarom?
1: Dat was na een explosie. Staat hier.
2: Explosie. En dat was explosie.
1: Nou, als jij een explosie in je huis hebt, wordt straf je huis 3 maanden gesloten. Ja, ik zou denken, als ik een explosie in mijn huis heb, dan kan ik er sowieso niet meer wonen.
2: De politie onderzoekt de explosie en roept de getuigen op om zich te melden.
1: Ja.
2: Ik heb geen idee. Deurbelcamera's, dat soort dingen. Vooral krukjes, deurbelcamera's. Op het industriegebied wel. Ja,
1: ik heb eigenlijk het verkeerde villetje erbij. Zo.
2: Oh ja, ja. Deskam.
1: De politie is op zoek naar Tesla's en al die andere troep die alles maar altijd opneemt en zo. Ja, eerlijk is eerlijk. We hadden het er laatst nog over. Jij hebt natuurlijk ook, jouw jeugd is ook al wat langer geleden, net zoals de mijne. Maar vroeger, ja, kon je gewoon belletje lellen.
2: Ja, dat weet ik wel, dat deed ik ook vaak.
1: Ik had er vorige week, we hadden natuurlijk die DJ-barbecue met Jaap en Max en noem maar op. En toen hadden we het er ook over hoe grappig zou het zijn. Ja, toen hadden we ook wel wat op. Hoe grappig zou het zijn als je gaat belletje lellen bij een ringdeurbel en je blijft ook gewoon staan.
2: Is zwaaien nog.
1: En ze doen dan open. Zeg ik, ja, ik ging even belletje lellen, maar ik hoef toch niet meer weg te rennen. Ik ga nu, hè. Doei.
2: Ik kan niet meer een belletje lellen.
1: Nee, maar goed, wat ik zeg. Best ernstig als je huis explodeert.
2: Ja, het ligt aan wat reden is. Daar moet een reden voor zijn.
1: De politie onderzoekt het. Dus het is niet dat iemand het gas heeft laten aanstaan.
2: Nee, ik denk het ook niet.
1: Nee, zou ik ook niet doen. Dat is ook onveilig, inderdaad. We hadden een verzoeknummer, hè?
2: Ja.
1: Ergens, ja.
2: Ome Henk?
1: Ome Henk. Ja, ik vind het wel leuk.
2: Heb je meer gesprongen?
1: Nou, zullen we het gewoon eens gaan doen, hè?
2: Zie je hem niet staan?

You're the Queen, a kind of magic. En dat is ook, het is niet heel magisch, het is 3 minuten voor half. We gaan even naar Jenny met het meer nieuwsoverzicht. Dan ben ik zo weer bij je terug. We gaan eruit met Robert van Hemert. Moet het nou?

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Burgerzaken, 2 dagen deels gesloten wegens onderhoud en burgemeester sluit woning na explosie in Krukius. Burgerzaken in Haarlemmermeer.

0: muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar zomerse 25 en 26 graden en een waait een matige westenwind met windkracht 3 tot 4. Zondag staat in het teken van een heel ander weertype. Het is dan bewolkt en er valt nu en dan regen met vooral in de middag en avond ook stevige buien. Ik zie Maries wel kijken alsof hij...
2: Stevige buien.
1: Ja, nee,
2: stevige buien.
1: Ja, ja, ja, jij bent al van stevige buien. Ja, stevige, ja. Ja, en ja, er komt zelfs mogelijk onweer bij.
2: Leuke bui.
1: Ja, jij hebt al een leuke bui. Leuke stevige bui. De middagtemperatuur ligt enkele graden lager. Ik kom morgen op een graad of 22. Ook maandag is het vrij koel met kans op een enkele bui. Nog meer buien, Maries. Ja, mooie week voor je zo.
2: Boze buien.
1: Ja, ja. Maar vanaf dinsdag keert het warme zomerweer weer terug. En met veel zon en oplopende temperaturen met woensdag en donderdag is het zelfs...
2: Nee,
1: jij praat er nu niet doorheen. Nee, totaal niet. Nee. Zomerse... Ik ga me beklagen bij de programmaleiding. Inderdaad, zomerse 30 graden gaan we naartoe. Na het weekend is mogelijk... Ja, wordt het weer wat koeler. Wat minder koel is, is... Inderdaad, de files in en om de Haarlemmermeer. De A9 tussen Diemen, Alkmaar, Knooppunt, Holendrecht, Aalsmeer is voor de verandering weer eens een keer afgesloten. Want dat is gelukkig nooit aan de hand. Ze zijn flink aan het bouwen. Het wordt vast heel erg mooi. Maar daar moet je dus even rekening houden met de omleiding. Dan hebben we dezelfde A9, Knooppunt, Rottepolderplein, Beverwijk Oost. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, want die is dicht. Hoe werkt dat, Maurice?
2: Jij zat, dicht.
1: Ja, jij zat vroeger bij de politie. Hoe werkt dat? Het is langzaam rijden tot stilstaand verkeer, maar hij is wel dicht. Dus eigenlijk rijdt er niemand.
2: Nee, precies.
1: Nee, wegwerkzaamheden, het verkeer wordt omgeleid inderdaad. Succes als je erin staat. Wij gaan gewoon lekker door met een lekker nummer ook. Met een beetje de nacht... Dat is een beetje jouw tijd, Maries. Kun jij die titel uitspreken? Een beetje de nachtmerrie van elke DJ, hè?
2: Ik ga verder.
1: Ik ga hem gewoon draaien, hoor je het vanzelf. Dit is Ozone.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Golden Earring, Radar Love. Inderdaad, een ja, lekkere klassieker is dat. Zo'n nummer waar je even lekker wakker van wordt. Zo richting jouw zaterdagavond in ieder geval. En ja, in het begin heb ik natuurlijk nog iets beloofd voor de bermtoeristen onder ons. En ja, dat is ja, dit weekend ook in Zwanenburg. Tot vandaag 5 uur kun je daar terecht op de Lijn der Dijk. Ja, bermtoerist opent weer de deuren. Inderdaad, bermtoerisme, lekker op je stoeltje of naast je tentje. Naar de auto's kijken, broodjes en koffie mee, genieten van de zon. Het was een typisch Nederlandse bezigheid. Ontstaan in de jaren 50 toen ons land nog maar zo'n kleine 140.000 auto's telde. Dat staat nu gemiddeld in een gemiddelde woonwijk ongeveer, zou je zeggen. Langs de snelwegen is het al een tijdje verboden in Zwanenburg. In ieder geval niet. Sterker nog, daar is het een aanrader, want daar vind je de bermtoerist. Het is elk weekend in de zomer, juli en augustus, geopend van 11 tot 5 inderdaad. Dus ja, ook vandaag tot 5 uur kun je daar gewoon lekker genieten van het voorbij rijdende verkeer inderdaad. En ja, wie er ook altijd van genoten was John Travolta samen met Olivia. Why's the greased lightning?

Nou, Shirley, ik ben gewoon hier en ik kom zo naar huis, inderdaad. Als je afvraagt waar je man is, inderdaad. Ja, I'm coming. Where's my husband, hoorde je van Ray, inderdaad. En ja, daarmee is het inderdaad ondertussen 2:55 geworden. Dat betekent dat het einde van mijn deel van Meer in de Middag inderdaad in zicht is, inderdaad. Want ik ga lekker naar huis en ik wens jou ook een heel fijn weekend. Geniet van je zaterdag en je zondag. En ja, fijne werkweek ook inderdaad deze week. Bedankt voor het luisteren en volgende week 12:00 sharp ben ik weer bij je. En we gaan zo over naar Ton. En Ton is tot 6:00 bij je, tot het nieuws van 6:00 met inderdaad zijn vaste items. Dan hebben we vervolgens de Groove Connection met Maurice Gerrits van 6 tot 8. En van 8 tot 10 hebben we Jaap en Max on Air die hier weer een doldwaze boel maken. Om 10:00 komen Tasha Tieners hier even de boel afbreken met TNT. En dan is 12:00. Dus jouw zaterdag weer voorbij inderdaad. Ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week. 12:00 sharp ben ik weer bij je. We gaan eruit met een lekker zomers nummer. Want dat is het hier inmiddels ook. Vooral lekker warm in de studio. We gaan eruit met de Venga Boys. Boom, boom, boom. Tot volgende week.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ron Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.
5: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

Goedemiddag, met dank aan Willem Hulsels. En dit de volgende 3 uur van Meer in de Middag. En ik ben bij tot het nieuws van 6 uur. Wat kan je verwachten in deze uur van Meer in de Middag? 3:15 en 4:15 hebben wij vandaag de muziek. En 4:15 is Ad Hinten er weer in de studio. Hij praat vandaag over visziektes. En ik heb het weerbericht van Ronald Mulder. De nieuwe supertrack. Wat gaat het worden? Je hoort het na 5:30. En ik heb nummer 1 is uit het verleden. En natuurlijk ook een jager. En van de Rolling Stones, van hun laatste album. Dit is Jealous Lover.

0: Hij komt uit Miami. Dominic Fike, dat was hij met Three Nights.
1: Vandaag in de muziek.
0: Na een optreden van NSYNC krijgt de groep op 25 juli 2000... bezoek van Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones. Hij is met een van zijn dochters naar het concert komen kijken van NSYNC. En hier zijn ze. Would you be my girlfriend?

De Ohio Players, we gingen terug naar de jaren 70 met Fire. Het is bijna tijd voor het meer nieuwsoverzicht met Jenny Westra vandaag. En voor die tijd heb ik nog een nummer 1 voor je. Daar gaan we naar de top 40 van 25 juli 1992. I'll Be There door Mariah Carey.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe afspraken moeten Grutto beter beschermen en Hoofddorpen beleeft indrukwekkende derde dag van Vierdaagse. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk nieuwe afspraken gemaakt om de Grutto beter te beschermen. Het doel is meer geschikt leefgebied te creëren en de afname van de nationale vogel te stoppen. De plannen richten zich op grote natuurgebieden met een hoog waterpeil, kruidenrijke graslanden en beter agrarisch beheer. Ook krijgen boeren die vrijwillig meewerken langer financiële ondersteuning. In Noord-Holland behoren onder meer Amsterland, Laag-Holland, West-Friesland en Zeevang tot de belangrijkste leefgebieden van de Grutto. De derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse stond traditiegetrouw in het teken van Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Volgens wandelaar Gijs Dirkswager uit Hoofddorp waren de omstandigheden ideaal, met een lichte bries, aangename temperaturen en droog weer. De route voerde langs de Maas en door Mook. Een indrukwekkend moment was de herdenking op de Canadese militaire begraafplaats. Deelnemende militairen stonden stil bij de militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. De ceremonie maakte veel wandelaars zichtbaar stil. Daarna volgde de Zevenheuvelenweg, voor veel deelnemers het mooiste deel van de Vierdaagse. De route leverde opnieuw fraaie vergezichten en mooie foto's op. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer. Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: van jou.
1: En dat is de stem van Emma Heesters hier bij Meer Radio. Ze komt uit Zeeland, maar ze heeft toch de supertrack hier bij Meer Radio. Dat was Hartenbreker.
2: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
1: Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt er verspreid een bui. De minima die liggen rond de 14 tot 17 graden. En zondag trekken vanuit het westen diverse buien over het land. Zelfs af en toe is er ruimte voor wat zon. Het kwik stijgt naar 19 tot 22 graden. Hij was nummer 1 en nu nummer 2. Dit is natuurlijk Rutger van Barneveld. MUZIEK

0: uit New Jersey, Always door Bon Jovi.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Hij gaat weer beginnen, de Vriendenloterij Eredivisie in augustus. Vrijdag 7 augustus om 8 uur 's avonds is de allereerste wedstrijd. En het is Cambuur tegen Excelsior. Zaterdag om 16:30 NEC tegen Telstar. 18:45 Go Ahead Eagles tegen Willem II. 8 uur PSV tegen Fortuna Sittard. En om 9 uur AZ tegen ADO Den Haag. Dan hebben we zondag 9 augustus Sparta tegen Feyenoord. 14:30 dan hebben we PEC Zwolle tegen Ajax en FC Groningen tegen FC Utrecht. En om 18:45 s'avonds is de laatste voor deze competitiedag dan. Dat is Heerenveen tegen FC Twente. En ik heb er nog 3 voor je tot het nieuws van 4 uur. Dat zijn Natasja Bedingfield, Icehouse en Calvin Harris komt ook langs.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal.
3: De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer in de middag. Tom van Dranen.

En dit uur begonnen we met His Royal Badness zelf, namelijk Prince, met I Would Die For You. Welkom terug bij het vijfde uur alweer van deze Meer in de Middag. En kwart over vier is hij in de studio, Ad Hinton, van Dieren Speciaalzaak Hoofddorp. We gaan vandaag hebben over visziektes. Verder heb ik nummer 1 van vandaag voor je, en aandacht voor een jager. Wie dat is? Zo'n 80 jaar. Jo, wie is dat?

0: En dat is Blij bij mij van Volumia. Een nummer dat geschreven werd door niemand minder dan Didan Woesthof. Je weet wel, van Kane.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Ad, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ton.
0: Ad, een vis die zwemt altijd lekker in zijn aquarium of in de vijver buiten en zo. Maar kan een vis ook ziek worden eigenlijk?
2: Tuurlijk kan een vis ziek worden. Er zijn diverse soorten visziektes. Waaronder wormen. Er zijn verschillende soorten wormen. En dan praten we over de lintworm, de kielworm en de huidworm. En dat noemen wij ook wel de ecto- en de endoparasieten. En die leven ten koste van hun gastheer. Hierdoor worden de vissen traag. Ze vermageren en krijgen vaak een donkere kleur. Tevens kunnen ze door middel van langs de bodem of stenen te schuren proberen van deze parasieten af te komen. En wormen zijn makkelijk te verhelpen met een breed spectrum van een wormkuur. Dan hebben we nog een bacteriële infectie. Er bestaan verschillende soorten van bacteriële infecties, zoals vin- en staartrot, bekschimmel en huidzweren. Deze kenmerken zich vaak doordat de vinnen aangetast of stuk zijn. En denk erom, Ton, dit kan in een aquarium ook gebeuren.
0: Hè? Oh ja? Oh.
2: Ja. Uh-huh. Blauwe plekken op het lichaam en lusteloosheid. Ze worden veroorzaakt door bacteriën in het water. Het is daarom belangrijk om deze vissen en het aquarium of de vijver goed te behandelen. Allereerst is het belangrijk om het aquarium goed te verversen. Hierna kun je een behandelingskuur halen en zo je vissen weer in optimale conditie te krijgen. En dan hebben we nog de witte stip. Die is de meest voorkomende visziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. En de ziekte kenmerkt zich, zoals de naam het al zegt, in kleine witte stipjes op het lichaam van de vis. Voor witte stip zijn er diverse middelen te verkrijgen om deze succesvol te behandelen.
0: Nou, dat moeten we dan maar doen, hè, Ad?
2: Ja, lijkt me verstandig.
0: Oké, nou, dankjewel weer. We gaan het even wat doen aan die visziektes, hè?
2: Een fijne middag.
0: Goedemiddag.
2: Hoi.

En na Aretha Franklin met Think, het origineel 1968... en niet de versie uit de film The Blues Brothers... hoorde je Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Het is bijna tijd voor het NOS Journaal van 16:30. En voor de tijd, je bent gewend, hè, een nummer 1 hit. Daarom gaan we naar Engeland dit keer. 25 juli 1987 komt de titelsong van de film Who's That Girl nummer 1. Dit is Madonna en ze staat 1 week op nummer 1.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het

0: Een nummer 1 hit van de Schotse Simple Minds onder leiding van Jim Kerr. Uit de film The Breakfast Club, 1985, was dit Don't You Forget About Me.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt er verspreid een bui. De minima liggen tussen de 14 en 17 graden. En zondag trekken vanuit het westen diverse buien over het land. Zelfs af en toe is er wat ruimte voor de zon. Het kwik stijgt erbij van 19 tot ongeveer, pak een beet, 19 tot 22 graden. Hier is Pink.

0: Hij moet nog blijven zeggen. Nou, vooruit hem maar. Hè. De enige nummer 1 hit van Rob de Nijs, dat was uit 1996. Bange Hart, een nummer van Ellen Driessen. En Belinda Muldijk.
1: De jarigen van vandaag.
0: Ga eens even kijken op de verjaarskalender van vandaag. En zien dat onder meer jaren zijn Rita Marley. Ze is vandaag 80 jaar geworden. De weduwe van Bob Marley. Nick Nieuwenhuizen, de drummer van het Klein Orkest, is vandaag 77 jaar geworden. Vanessa, oftewel Connie Breukhoven, vandaag 75. En Verdeen White van Earth, Wind & Fire, de bassist, is vandaag 75 jaar geworden. En Jafar Jackson, de acteur, is vandaag 28 jaar geworden. Hij is de zoon van Jermaine Jackson en speelt de rol van zijn oom Michael Jackson in de film Michael. Maar wie gaan we nu draaien? We gaan draaien Rita Marley, vandaag 80 jaar geworden.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ron Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.

0: Uit Ierland, Thin Lizzy en The Boys Are Back in Town.
1: Tom van Branen.
0: Ja, alweer het laatste uur van deze Meer in de Middag. Want straks om 6 uur is hij er weer, hoor. Maurice Gerrits voor The Groove Connection. In dit uur heb ik nog voor je vandaag in de muziek. Ik heb een nummer 1 van vandaag, de Supertrack. Wat gaat er nieuwe worden? En we gaan aandacht besteden aan de keukenkampioendivisie. Want die gaat weer beginnen op 7 augustus aanstaande. Maar we weten al welke wedstrijden er komen. Dus vandaar dat we dat eventjes aanhalen. Hey, nummer 1, Die Die. Dit is Shakira en Burna Boy.

0: sushi.
1: Vandaag in de muziek.
2: Op 25 juli 1995 lost Nina Simone een aantal schoten op een groepje jongeren dat pal achter haar huis in Zuid-Frankrijk zit te spelen. De Amerikaanse zangeres vindt dat de kinderen te luidruchtig zijn. Nina Simone krijgt hiervoor een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1,5 jaar. En daarnaast moet zij zich laten onderwerpen aan een psychologisch onderzoek. En hier is Nina Simone met een lekkere ouwe. Dit is Ain't Got No I Got Life at Musical Hair.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antiraketapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogačar

0: de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen. Meer radio. Supertrack. I'm not depressed. I see I'm climbing up an old oak tree. And I'm feeling alright right now. If I don't pick up my phone, I'm sorry. I'm probably eating a peach. De Meer Radio Subtrack van deze week. Mike Posner en Alec Benjamin. Piets. Meer Radio Subtrack.

0: En dat is de superzeg voor de komende week. Alec Benjamin samen met Mike Posner samen in Peach, oftewel Persik. En die ga je de hele week horen hier bij Meer Radio, dus als supertrack.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de wolkje toe en valt er verspreid een bui. De minima liggen rond de 14 à 17 graden. En zondag trekken vanuit het westen diverse buien over het land. Zelfs af en toe is er ruimte voor wat zon. En de kwik stijgt daarbij naar ongeveer 22 graden. We gaan naar Volendam toe, want daar komen zij vandaan. Nick en Simon.
2: Hallo, wij zijn Nick en Simon.
3: En jij luistert naar Tom van Draan.

0: 1993, de enige hit van de Duitse groep Fool's Garden, Lemon Tree.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Op 7 augustus begint niet alleen de Vriendenloterij Eredivisie, maar ook de Keukenkampioendivisie. En dit zijn de wedstrijden vrijdag 7 augustus om 8 uur 's avonds. FC Dordrecht tegen Jong Ajax, Vitesse tegen RKC Waalwijk, FC Emmen tegen Roda JC, VVV Venlo tegen Heracles Almelo en Top Os tegen NAC Breda. Zaterdag 8 augustus 1 wedstrijd om 16:30. FC Den Bosch tegen Almere City. En zondag 9 augustus om 11:45. Helmond Sport en die treedt aan tegen De Graafschap. En om 16:45 MVV Maastricht tegen Jong FC Utrecht. En maandag 10 augustus ook nog 2 wedstrijden. Jong Ajax tegen FC Volendam. En Jong AZ tegen FC Eindhoven. Shania Twain. When I first saw you, I saw love.

De Groef van Limaal, Katje Kuku in 1983, Too Shy. En was het dan weer voor vandaag. 6 uur lang meer in de middag hier bij Meer Radio met William Hulsel en Ton van Dranen. Straks na 6 uur, Maurice Gerrits en de Groove Connection. 8 uur, Jaap en Maxonair met Jaap Koopmans en Max Rugge. En 10 uur is het tijd voor TNT met Tinus en Tarzan. Ik heb er nog eentje voor je. Phil Collins, I Wish It Would Rain. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Robert Wouters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dizzy Lee. En De La Soul, No Time To Play, de funky, de disco funky jazz edit. Dat was het, hè? Goed. Groove Connection, hier op Meer Radio, met straks onder andere Princess.

Dick van Duinen. Helemaal gek is hij van deze plaat. Ach, Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Hoorde je hier, Groove Connection op Meer Radio. Je kunt ze aanvragen voor volgende week. Want dit weekend staat al een beetje vast. Straks staat nieuws van 7e. Alleen maar Mighty Move in de mix. Dat is fijn. Wat je nu hoort is misschien wel een van de meest dansbare platen uit de jaren 80. Renee en Angela.

0: Time hoorde je hier in de groove. Tijd voor het nieuws van 7 uur. Daarna een uur lang het allerlekkerste van Mighty Moves.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, welkom op je favoriete zaterdagavond. Dit is de Groove Connection, deel 2 tot aan 8 uur. Daarna Jaap en Max alweer, maar ook nog TNT. Goed, mooie liedjes, die hebben we voor je in de mix tot aan 8. Je hoorde het, Human League en Human. En nu Sherelle en Alexander O'Neill. Never knew love like this.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ronald Walters met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

soms zijn er van die dagen dat het dan net even allemaal anders kan lopen dan je verwacht. En zo'n dag is het vandaag ook. Free Your Mind, Propstar Clooney, hoorde je zo bij meer radio. En je dacht misschien al van, hey, ik hoor wel de Jaap en Max van Her opener. Ik hoor misschien niet helemaal de muziek. Nou, ook wel een beetje wel. Onze planners doen altijd wel hun best om het een beetje ernaar toe te vormen. Maar vandaag was dus even zo'n dag. Ja. Ik kreeg een bericht van Max. Het gek genoeg, het heerst namelijk ook. Ik kreeg een bericht van Max dat hij ziek is. Gisteren voelde zich in ieder geval niet helemaal lekker. Maar goed, hij wilde toen nog niet gelijk roepen van, nou, ik doe het niet vanavond. Morgenavond dan dus in dat geval toen. Maar vanmiddag appte hij me toch. Hij zegt, ja, ik dacht dat het beter ging, maar het knalt toch helemaal weer in elkaar. Ja, dat kan gebeuren. En toen zaten we een beetje met een probleem. Want we hadden er in principe niet op gerekend dat Max er niet zou zijn. Tenminste, vanmiddag nog niet. Dus dat, ja, dat liep allemaal even anders. Dus nou, druk rondgebeld. Is er misschien een andere sidekick die kan? Ja, nee, helaas. Mensen die iedereen had wel iets anders even vanavond. Dus ja, dat is dan ook even niet anders. Maar goed. Anyway, ik ben er wel voor je nog. Het gaat wel een beetje een andere uitzending worden. Want ook voor mij was het dus even. Ik had juist ook even ik zeg het eerlijk. Ik was ook bezig met verhuizing, dingen en zo. Dus het was ook allemaal een beetje druk. En de redactie kwam al bij me met van, we dachten met Max. Maar ja, die is nu ook natuurlijk ineens ziek. Dus nou, allemaal moeilijk. Dus we hebben er een beetje wat van gemaakt. Maar het zal dus ook veel muziek gewoon lekker worden. Wel lekker een Jaap en Max en er non-stop muziek. Soms horen we ook wel van, nou, mag wat meer muziek zijn. Minder gelul. Oké. Nee, dat gaat dan helemaal goed komen. Dus dat heb je wel. Ik ga straks nog ook wel even met je een showbiz bespreken. Maar goed, dan is dat in ieder geval uit de weg. Dat we dat even besproken hebben. Ja, het is een hele rare opener eigenlijk zo. Ja. Ja goed, ga wel lekker luisteren. Want zoals ik zei, wij hebben gewoon lekkere muziek voor jou vanavond. Zometeen dus wel even met jou de showbiz ook doornemen. Ook wel even dilemma. Ja, doen we wel even toch. Ja, leuk. En eerst deze Oliver Heldens en Let You Go.

0: Psycho! Hoorde je dus zo bij ja, een beetje een aparte Jaap en Max van der Her. Maar wel nog steeds eentje waar we het volgende bij gaan behandelen. What is up, meer Radio Nation? I'm your host, Jaap. Let's get right into the show, bitch! Ja, en ik moet er ook gelijk weer bij zeggen. Het is sowieso, het is ook een beetje gekke dag, denk ik, voor de studio. Want ik kreeg ook al de melding net voordat ik naar de studio ging. Dat er was hier een collega voorbij. Die was hier ook een programma even een beetje aan het voorbereiden en doen voor morgen. En die zei toen al van, ik kan dus, als ik iets bij dit systeem, zeg maar, voorbeluister, kan ik het niet horen. En dan zul je zeggen, oké, okay, ja, wat maakt het uit? Want je maakt toch live radio? Nee, het ding is, wij... nou ja, we maken wel live radio, bedoel ik. Maar het ding is, als wij bijvoorbeeld muziekjes aan elkaar plakken, als het ware, dan mixen wij dat een soort van mooi in elkaar over. En dat kan trouwens William ook heel goed, die nu bijzonder genoeg... Hé, gezellig! Hé, hallo, staat er ook op je shirt. Hallo, William! Ik was net aan het uitleggen waarom het best vervelend is als je niet iets kan voorbeluisteren.
1: Ja, dat had ik ook inderdaad.
0: Want dan betekende dus echt dat wij een soort van geïmproviseerd radio moeten maken. Ja. Dus dat ik een tracker inzet, een overgang bedenk en maar hoop dat dit goed moet komen. Want ik kan het dus niet horen vooraf.
1: Ja, ja.
0: Dat is raar. Maar leuk dat je er bent, ja, William. Nee, een hele goede avond.
1: Ik zeg net Shirley voor de deur gedacht. Ik ga mijn auto halen. Ik denk, ja, Jaap, je had natuurlijk gebeld. Hè? Max, ja. Max is er niet. Ik denk, je bent er niet. En ik wil wegrijden. Ik zie ineens live on-air bordje aangaan. Ik denk,
0: ja. Wat leuk.
1: Ja, maar het is hier altijd gezellig. Donker in de studio, dus het was van buiten net alsof hier niemand was.
0: Ik denk, nee, klopt. Ik was ook snel, want ik was zelf ook dus een beetje laat. En nou ja, goed, snel de studio in. Maar
1: De grap is, Shirley luistert ook meer radio. Die rijdt net weg. Ik zie je zo thuis. We gaan film kijken. Ik zeg, ja, er is toch niks te doen. En nu sta ik ineens hier op de radio. Sorry, Shirley. Jaap was er dus toch.
0: Nou, leuk dat je in ieder geval even langs bent gekomen. Nee, maar ik legde dus net al de luisteraar uit, omdat ik zei, het is een beetje een rare uitzending en ook een rare dag dus voor meer radio, want er werkt van alles niet. Dus het is gewoon een beetje... Nou,
1: dat
0: een
1: is
0: beetje
1: niet raar, dat had ik kunnen...
0: Maar ik wilde het namelijk even hebben, nou ja, nu je er toch bent trouwens, William, kan het dus ook met jou. De showbiz van vanavond, dat is namelijk Robbie Williams. Want ik weet niet of je had meegekregen dat hij een... hij was toen bij het WK, was hij een soort van spreker of zo in een interview. Ja. En toen viel er dus een stukje wit uit zijn neus.
1: Nou, dat is met hem toch heel normaal.
0: Nou ja, precies. Heel veel mensen dachten gelijk van... Oh, is hij er weer aan begonnen? Heeft hij weer voordat hij daar goed, weet je, lekker aan de snuif gezeten? Hij ging toen de dag erna zeggen... Nee, dat was niet zo. Dat was een pepermuntje wat er in mijn mond zat en die viel eruit.
1: Ja, natuurlijk. Ja, er zit ook aan je neus.
0: Nou ja, daarom was raar. Maar daarna heeft hij dus, nadat hij die grap tussen aanhalingstekens dus maakte... Want dat was dus ook weer een grap. Want gisteren heeft hij dus maar weer eens even gezegd... Nee, het was een nicotinetablet.
1: Ja, ja, ja, kan ook. Ja, ja, het is net wat voor ine je erin stopt.
0: Dus ik dacht echt, deze vent, die gaat dus eerst roepen mensen van... Ah, die gebruikt weer coke. Dan denkt hij, nou laat ik het maar even sussen door te zeggen... Nee, het is een pepermuntje. En dan gaat hij later roepen, oh nee, toch niet. Het was
1: een nicotinetablet, ja
0: precies. Straks gaat hij toch wel roepen van, nee, het was poedersuiker.
1: Ja, maar
0: nee,
1: stel...
0: het was toch wel coke.
1: Stel daarvoor dat hij dat had gedaan. Is hij dan weer begonnen? Of heeft hij het gewoon weer een keer gedaan? Kun je dan meteen eruit afleiden dat iemand weer verslaafd is?
0: Ja, precies.
1: Doet hij gewoon, ik rook af en toe ook nog eens één keer een sigaret.
0: Ja,
1: ben ik dan begonnen met roken? Nee, ik ben al 20 jaar gestopt.
0: Ja, maar dat hij gewoon een keer eens weer een snuif neemt, bedoel je? En dat hij dan.
1: Ja, misschien stak hij gewoon zijn neus in andere zaakjes.
0: Nou ja, hoe dan ook. Naar mijn idee zet hij zichzelf eigenlijk alleen maar nog meer voor lul, inderdaad. Want ik denk, ja, als je dat het één keer recht praat, dan moet je het ook wel gewoon in één keer goed doen. En niet dan vervolgens later weer komen met van, ah nee, grapje, dat was dus ook een grap. Dit is zo.
1: Nou, wat ik me afvraag, hè, als je Robbie Williams heet, dan ben je best wel vermogend, hè?
0: Ja.
1: Je hebt je schaapjes op het droge, in de regel. Ja, niet dat ze mentaal helemaal gezond zijn, de meeste van dat soort artiesten. Maar goed, aan de andere kant... Ja, weet je, je hebt zoveel geld. Je bent Robbie Williams. Mensen buigen voor je binnenkomt ergens. Waarom gaat hij zich überhaupt verantwoorden naar mensen die hier wat van menen?
0: Ja, echt ook. Okay.
1: Ik zou zeggen, is aan mijn zaken, gaat je niks aan. Ik zou zeggen, ik heb lekker met mijn neus in de kook gelegen. En ik vind het gewoon lekker. Ja, waarom? Omdat ik het leuk vind. Punt, en dan loop je gewoon weg. Maar waarom gaat hij überhaupt
0: dan zou je het wel inderdaad ownen. Ja, dat klopt. Want dan denk je echt gewoon, joh, het maakt mij niet uit wat jij daarvan vindt. Ik doe dat gewoon.
1: Wat zou hij, we gaan zo wel opzoeken. Wat zou hij nou hebben op zijn vermogen? 200, 300, 400 miljoen?
0: Zal ik eens kijken. Misschien dat AI daar tegenwoordig een bepaald antwoord op heeft. Vermogen. Het geschatte vermogen ligt rond de 300 miljoen dollar. Circa 222 tot 235 miljoen euro.
1: Nou, op het moment dat ik daar 10% van zou hebben, zou ik al niet vinden dat ik moet verantwoorden aan iemand.
2: Ja. Ik vind dat een mooie gezegde, William.
1: En hij wil ook niet zo'n Schwarzenegger nog gouverneur worden van een of andere staat.
2: Nee, nou, pas op, hè. Straks wilt hij dat ineens wel.
1: Wordt hij president van Amerika. Wel, na Trump kan alles.
2: Ja, dat is waar inderdaad, ja. Nee, ja, of hij of wordt burgemeester van Tilburg bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kan ook, ja. Ja, ik denk na ja, ik weet niet of Robbie Williams president van Amerika wordt. Het is een Brit, toch, oorspronkelijk?
2: Ja.
1: Ja, dat kan het niet. Maar ik denk dat de volgende president wel een vrouw wordt van Amerika.
2: Ja.
1: En dat ze Madonna heet of zo.
2: Lady Gaga.
1: Lady Gaga, ja, Mr. Gaga. Ja, dat zou ook wel wat zijn. Of Anastasia of zo. Oh, my life.
2: Ja, dat kan inderdaad ook nog. Nou, leuk. In ieder geval, niet zomaar je neus in andermans zaken steken is ons advies eigenlijk.
1: Advies. Moet je nooit doen.
2: Nee, precies. Ook niet bij Robbie Williams.
1: Je hoofdpijn in je neus voor krijgen. Of niet.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van

0: die blijft er gewoon even gezellig bij. Dus dat is heel fijn. Daar heb je nog wat aan dat soort collega's. En hij is ook even aan het installeren. Hij heeft net te horen gekregen van zijn vriendin dat hij nogal erg boos is. Dat hij weer radio aan het maken is. En dan zei hij, nee, want ik kwam binnen en ik moest even een nicotinetablet pakken. Oh nee, was het toch een pepermuntje? Oh nee, was het gewoon eigenlijk een snuif kook nemen? Oh nee. Okay. Ja, doe het nog eens één keer.
1: Ja, Max is er niet, dus ik moet... Nee, geitje. Ja. Ik zeg tegen mevrouw van, ja, ik wil net wegrijden, zie ik deze Jaap lopen. Was hij er toch?
0: Ja.
1: Ja. Ik zag gewoon een on-air-bordje aangaan ineens. Maar goed, dat is wat anders.
0: Ja, ik bedoel...
1: Het is eigenlijk hetzelfde. Ik zag dat jij on-air aanzette. Dus ik zag Jaap.
0: Ja, wij zijn natuurlijk wel gewoon on-air vanavond.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk een rode bord hier op buiten.
0: Ja, precies. Ja, dat weet je. Alarm! Alarm!
1: Ja. Nou, mijn computer ook zeker maar inloggen. En,
0: ja, kijken, inderdaad. Dan gaat dat lekker
1: onnuttig zijn.
0: Ik ga ondertussen wel even... Want, oh, ik had dat even helemaal niet erbij gepakt. Excuses daarvoor. Wacht even. Ja, och, het loopt natuurlijk weer allemaal zo lekker chaotisch zoals het normaal gaat.
2: Dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
0: Ja, een dilemmatje. Dilemma op dinsdag op de zaterdag. Je kent het wel. Je moet kiezen. Er is een dilemma. Hoe heet het? Het kan beide heel vervelend zijn. Het kan ook beide iets leuk zijn. Maar je moet kiezen. Eén van de twee. En dan kan ik me voorstellen dat jij al de hele week zit van... Ik weet het niet. En dan is gelukkig daar de zaterdagavond voor jou... dat wij je gaan helpen met het oplossen van dit dilemma.
1: Ik zit mijn hele leven al met ik weet het niet. Weet jij het
0: wel? Wauw.
1: Zo, ik plug hem even in en ik hoor nu niks meer.
0: Nee? Oh. Ja, het is allemaal een beetje gek hoe het hier gaat.
1: En zo een beetje hard. Maar goed.
0: Ik had het toevallig net al over jou. Ja, ik vind het altijd zo mooi om te zeggen. Jouw vrouw. Jullie zijn nu 1 jaar getrouwd, hè?
1: En een beetje.
0: En een beetje inderdaad.
1: Ja, anderhalve maand. Een maand alweer bij.
0: Luistert je vrouw ook?
1: Of? Shirley, als je luistert, stuur een mailtje naar studio.
0: Nee, of bel.
1: Met een goede antwoord. Hele ding. Of bel.
0: Ja, met
1: je kunt de voicemail inspreken. Net zoals Dennis vorige week.
0: Ja, die had het over de taartvraag, hè?
1: Ja, de taartvraag. Zullen we de taartvraag gaan?
0: Ja, laten we... Wacht even. Bestaat die jingle? Staat die er nog in? Dat zou leuk zijn.
1: We gaan gewoon de taartvraag doen. Kun je taart winnen hier bij Jaap en Max en William onder? Zonder Max, met William en... Als je het goede antwoord instuurt, dan krijg je gewoon geen taart. Want er is niemand die wat sponsort.
0: Ja,
1: maar verder...
0: Ja, we hebben het hoor. We hebben het nog.
2: De meer in de middag taartvraag.
1: Zo, maar die stem ook.
0: Ja.
1: Je hoort gewoon dat er een paar jaar verschil is.
0: Ja, echt hè? Ja.
1: Zelfde persoon.
0: Maar de taartvraag, de taartvraag. En wat is de taartvraag van vandaag,
1: Willy? Ik ga hem even... Moment hoor, ik moet heel even hier opstarten. Het is altijd zo snel.
0: Gelukkig is de live band wel lekker aan het spelen.
1: Ja.
0: Lekker jongens.
1: Was vorige week ook leuk met ons meer radio Edwin Evers bent, hè?
0: Oh, echt joh.
1: Ja, we zitten al bij. Jij zat op de toetsen.
0: Oh ja, inderdaad. Ik zit te denken, dat was inderdaad vorige week. Ja, in de Music Club. Ja, ik zag trouwens dat jij ook laatst bij een K3-avond was.
1: Ja, ik
0: want dat staat nog op beeld.
1: Podium, goed. Ik had gisteren nog... gisteren miste ik jou. Jij zat natuurlijk in Den Haag in de rechtbank. Ja, we misten jou wel. Erg gezellig gisteren.
0: Ja?
1: Ik heb een goed optreden gedaan. Ik had toen ook nog niet echt wat gedronken. Zo. Dan gaat het meestal beter. Even kijken.
0: Ik moet zeggen, als je met William gaat jammen... dan kan het gaan van Blue Sweat Shoes naar Blueberry Hill... of gewoon naar Metallica. Het is maar net welke emotie je volgens mij...
1: Ik had een leuk setlistje zo te
0: maken. Ja, inderdaad.
1: Ondanks dat we natuurlijk met de DJ barbecue... per persoon al 10 biertjes op hadden. En daarna ook nog een aantal. Dat was best leuk. Gisteren had ik ook wel een leuk setlistje. Ik heb gisteren Frank Sinatra gedaan.
0: Oké, okay. Gezongen die, of gespeeld?
1: Gezongen, niet gespeeld.
0: Oké. Okay.
1: En die zegt, jij moet juist laag in je stem. En ik heb altijd les gehad, ik moest altijd hoger. En ik kan best hoog. Maar toen zat ik laag en ik zat natuurlijk voor de monitor. Ik denk, potverdorie.
0: Dit klinkt wel... New York.
1: Ja, daar gaat het niet meer, maar goed. Hier is de taartvraag voor vandaag. Wat is de favoriete taart van een computer?
0: Wat is de favoriete taart van een computer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. En als je het antwoord weet, stuur een e-mail naar ricardobos@meerradio.nl. Ik bedoel, studio@meerradio.nl.
0: Financiën@meerradio.nl.
2: Mail je antwoord naar middag@meerradio.nl. En wie weet win jij een overheerlijke taart. Beschikbaar gesteld door Bakkerij Gorthuis uit Hoofddorp.
0: Ja, nou zo dus.
1: Staan die nog?
0: Laten we het dilemma gaan bespreken.
1: We gaan zo de instellingen doen. Dus stuur een mailtje met de oplossing. De favoriete taart van een computer.
0: Ik krijg al één bericht van Priscilla. Waar blijft Maurice? Ja, goh.
3: Ja, al die
1: Maurice
3: vrouwen
1: heeft een vriendin. Ja, Maurice heeft een vriendin. We gaan haar naam
0: dames! Maurice heeft een vriendin.
1: Ja, we gaan haar naam niet noemen. Dat vind ik
0: zullen we anders Maurice even daarover bellen trouwens?
1: Ja, zullen we eens bellen? Ja, laten we het doen.
0: Doet
1: ja, 06289.
0: Ik probeer even de Talkmaster werkend te krijgen.
1: Ja, die staat op bureaublad. En
0: oh ja.
1: Je moet even de hoofdtechniek even appen dat hij het even aanzet voor je.
0: Oh ja, ik heb het hier. Kijken of hij het ook doet. Hij lijkt het te doen. Zullen we eens even gaan kijken?
1: Vanmiddag deed hij het met Charlotte.
0: Ja?
1: Ja, ja, we hebben gebeld over leuke dingen.
0: Maurice.
1: Van Dam.
0: Van Dam.
1: Van de Dam.
0: Even kijken. Niet op de Dam, maar van de Dam. Ja, live radio is dit, hè, dames en heren. Wij gaan hem even kijken of wij hem kunnen bellen.

0: Hallo?
1: Hallo, Maurice hier. Ik ben even niet bereikbaar. Sorry voor het ongemak.
2: Ja, waar is je dat dan?
1: Ik naam en telefoonnummer in. Ik ben er dan zo spoedig mogelijk weer terug.
0: Hey, Maurice. Hey, hallo.
3: Dit is Ricardo Bos van Meer Radio. Mijn telefoonnummer is... Mag ik niet zeggen.
0: Nee, inderdaad.
3: Maurice, waar ben je nou? We wilden je wat vragen. Maar,
0: inderdaad, we wilden je de taartvraag stellen, maar... Ja.
3: De taartvraag, Maurice, van vandaag is... Wat is de favoriete taart van een computer? Weet je het antwoord? Stuur het in naar studio@meerradio.nl. En misschien win jij de taart van de
0: overheerlijke taart.
3: Van de bakker die niet meer bestaat.
0: Nou, oké, doei.
3: Doei, hè. Fijne avond.
0: Oké. Nou goed, is hij in ieder geval ook op de hoogte. Ja, als luisteraar ook. Laat die uitzendingen maar komen.
3: We kunnen ervan uitgaan dat de programmaleider ons nu van de frequentie afgooit. En,
0: hoezo?
3: Hij is programmaleider.
0: Ja, maar dat... Hij wil ook een taart winnen.
3: Weet je dat zo'n shit is, Jaap?
0: Nou?
3: Zijn programma is morgen van 10 tot 12. Dus hij belt jou morgen om 10 uur op als jij nog ligt te slapen.
0: Ja, moet hij lekker proberen. Staat hij uit.
3: Ja, zeker weten.

0: People, Proc en Fitch. Hoor die zo bij meer radio. Krijgt trouwens flink wat instellingen binnen.
1: Ja, de favoriete taart van een computer.
0: De favoriete taart van een computer, dat is de taartvraag. En mensen sturen anders aan. Marco zegt onder andere appeltaart. Sandra zegt kersentaart.
1: Cheesecake zie ik er staan.
0: Ja, cheesecake zie ik inderdaad ook staan. Oh, deze vind ik ook grappig. Die heeft het over cake, Google cake. Google cake. Ja.
1: Ja, ik zie hier Else. Else zegt karamel cheesecake. Ik vind het een ingewikkelde denkwijze voor een taart. Maar het is wel heel specifiek.
0: Ja, en Patricia stuurt ook nog, die zegt waar is Maurice? Ja, er was...
1: Maurice, die hebben gebeld en die is er niet.
0: Nee, Maurice hebben gebeld, die is inderdaad niet. Even kijken.
1: Maar ik vind dat we Elske moeten
0: maar
1: gaan bellen.
0: Maar ik snap echt niet, Maurice, je moet ons even uit de brand helpen. Want het zijn allemaal vrouwen die... Ik kreeg ook dit voice memootje.
2: Maurice, blijf wat leuks, man.
0: Ja, is, ja.
1: Ja, ja.
0: Of deze bijvoorbeeld, deze kregen we nog van Priscilla.
2: Maurice, doe nog een nummertje.
0: Ja,
1: ja, dat is je waarschijnlijk al aan het doen op dit moment. Dat nam niet op.
0: Nee.
1: Terug naar de vraag.
3: Op dinsdag op de zaterdag.
0: Ja, we hadden het dilemma nog niet besproken.
3: De Doddos.
0: Dilemma namelijk. Ik had het net al over juffrouw.
1: Juffrouw.
0: Want het dilemma luidt namelijk als volgt. Je partner weegt voor de rest van zijn / haar leven 200 kilo. Of je moet je partner overal naartoe brengen op je rug.
1: Ja. Ja, kan ik mijn vrouw dat aandoen om zoveel te wegen? Kan ik mijn rug dat aandoen? Ja. Ik denk dat ze... Nee, ik... laten we kijken wat er ingezonden is.
0: Onder andere Wesley die zegt... doe maar nummer 2, single as fuck, dus dan hoef ik niemand te dragen.
1: Dat Patricia schrijft, als Maurice hierover begint... vindt dat ik zwaar moet worden, ja, dan bel ik hem nooit meer.
0: Even kijken. Maaike die zegt diabolistisch dat je je keuze moet maken voor je partner. Ja, sorry, maar dat gaat het even niet om. Tuurlijk, dat is logisch, maar het gaat even om een dilemma.
1: Maaike moet zich maar met de taart vragen.
0: Juliette zegt, ik ga wel tillen. Even kijken. Kevin zegt, doe maar 2, want ik heb toch geen partner. Even kijken. Mike die zegt, nou, kom maar op mijn rug.
1: Je kan mijn rug op.
0: Ja, je kan mijn rug op, inderdaad. Klinkt het wel eens. Even kijken. Sean Spatietal zegt, ik zou voor optie 2 gaan, dus het op rug dragen. Denk ik dat mijn toekomstige prinses niet zwaar zal wegen, hoop ik. Oké, dus ook nog wel single, maar nou ja, die doet het maar zo. Lieke zegt, doe maar het tillen. Dat zou ik alleen maar gezellig vinden. Oh, dus dikke mensen zijn niet gezellig. Dat vind ik ook wel lullig.
1: Ja, je kan het ook combineren. Dikke mensen tillen. Is dat dan super extra gezellig?
0: Waar? Dat is waar.
1: Ja,
0: daar zit wat in. Nou goed, in ieder geval, dat zijn dus eigenlijk even alle puntjes op rij.
1: Terug naar de taartvraag.
0: Ja, wat wilde je daar nog over zeggen dan?
1: Nou, wat is de favoriete taart van de computer?
0: Ja.
1: Stuur je. We krijgen inzendingen, maar dat kan nog steeds. Hoe laat gaan we de winnaar bekendmaken?
0: 8:45.
1: Maar of zullen we het TNT laten doen?
0: Ja, geef het. Jullie mogen een taart gaan uithalen.
1: Morgenochtend tussen 10 en 12 belt Maurice van Damme.
0: Oh ja, dat kan inderdaad. Nee, dat is misschien leuk. Want dan hebben mensen na wat langer de tijd om... Nee, dat vind ik een goeie. Dus nogmaals de vraag. Wat is... wat was het nou ook weer? Wat is de favoriete taart van een computer? Hè?
1: We gaan het zo meteen bekendmaken. Maurice die heeft morgen natuurlijk al Teleding. We hebben vanmiddag de vraag al gegeven van Teleding. Dus die heeft ook echt... Ik zie het hier ook staan in de studio mail. Maurice heeft ook al inzendingen.
0: Ja, oké.
1: Dus laten we Maurice dat niet aandoen. Laten we gewoon zelf straks het antwoord bekendmaken. En de winnaar die bellen we... Gaan we de naam van de winnaar noemen? En dan bellen we na het programma even op om de prijs in ontvangst.
0: Dan gaan we doen. Vind ik inderdaad een goeie. Ja, vind ik een goeie. Ja. Hey, als je misschien op de klok hebt gekeken, het is alweer een paar minuten voor 9. Dat betekent dat wij zo gaan overschakelen naar het NOS nieuws.
1: Komt die fan weer van de NOS? Die zit de hele dag door mijn programma heen.
0: Die doet het goed hoor. Even kijken. Oh, je hebt al, zie je hier een inzending binnen.
1: Ja, maar die is voor Maurice morgen. Daar mag ik nog niks over zeggen.
0: Even kijken.
1: Is ook de enige inzending voor Maries.
0: Je kan er wel bellen. 063.
1: Nee. Dat gaan we niet doen. Het was niet leuk.
0: Nee. Nou, in ieder geval tot straks. Want na het NOS nieuws zijn we natuurlijk terug.
1: Tot zometeen.
0: Oh, oeps.
1: Je moet even start drukken.
0: Ja, dat ging even niet helemaal goed. Doen we gewoon even nog een keer. Tot zo.
1: Tot zo.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen, 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ik vind soms AI echt best grappig. En soms nu ook. Willem is namelijk een beetje aan het... Oh, sorry, ik zie het antwoord nu. Willem is namelijk een beetje aan het vragen of AI ons als radiopresentatoren kan herkennen. En ja, dat doet hij. Hij kan ook helemaal omschrijven wat wij doen. Dat is ook wel een beetje eng, want er zijn ook wel dingen waarvan we denken... Nou, die staan volgens mij niet online, maar blijkbaar kan hij dat wel vinden.
1: Ik ben dus hier een jaartje of zo technisch coördinator geweest.
0: Oh ja.
1: Maar goed, om verschillende redenen kon Robert dat beter. En dat moet hij lekker doen. Maar ik vraag het. Maar dat wordt dus gewoon door AI genoemd. Terwijl dat helemaal nergens online staat. Ik ben niet van de LinkedIn en ik moet mijn titeltjes allemaal gebruiken en noem maar op.
0: Ik vind het dan wel trouwens weer grappig dat hij benoemt dat jij een van de oprichters bent.
1: Ja, en dat ik best wel heel relevant ben. En eigenlijk komt het een beetje op neer, om het zo maar te zeggen, dat ik toch in verhouding tot dat ik best wel heel veel doe en zo. Dat ik ook van de programma's bekend ben. Ik ben even kijken wat hij verder nog weet. Ik zit natuurlijk ook bij RTL af en toe. Hij werkt.
0: Maar mooi ook was, daar zijn we een beetje verder opgegaan. En toen zei ik hem gewoon eens random van, omdat hij nu in de loophole of in de rabbit hole van ons zit. Vraag hem eens, zou William Hultsel in de Playboy kunnen staan? En wat zei hij toen?
1: Oh ja, dat ik heel knap ben.
0: Nee, dat is niet aannemelijk. Die Willy Boot was een bekende lokale radiocoördinator en houdt zich puur bezig media radio vliegsimulatie. Een plat blad als de Playboy past daar helemaal niet bij.
1: Nou ja, vind ik ook. Even kijken, hij werkt niet vast bij RDCNL. Wel
0: dat
1: zo
0: is
1: dat hij
0: waar,
1: door zijn
0: expertise
1: op het gebied van luchtvaart vanwege zijn werk rond vliegsimulaties en vliegas wel eens door landelijke media en nieuwsprogramma's.
0: Ik wil het zeggen, jij bent wel eens in die nieuwsprogramma's.
1: In een kort nog weer een mooi artikel in de Telegraaf volgende week, geloof ik.
0: Over?
1: Over mij. Ik sta weer in de Telegraaf, ik begon weer een verhaaltje vertellen.
0: Maar gewoon als column?
1: Gewoon een verslaggeving. Gewoon een journalist die dus onderzoek deed naar vliegangst en dat soort dingen. Ja. Moet je maar lezen, best een mooi stuk. En daar zeg ik best wel wat dingen in, dat is mooi van Telegraaf. Ik spreek altijd af van mijn uitspraken, maar ik krijg van tevoren te lezen natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik ben best goed in one-liners, dat weten ze. Alleen ik wil het wel even lezen voordat je het publiceert, want... Ik vind one-liners leuk, maar het moet mij niet schaden.
0: Nee.
1: Tegenwoordig vindt iedereen overal maar wat van. Je kan niks meer zeggen, hè?
0: Ja, als er bijvoorbeeld iets uit je neus valt, van een wit stukje.
1: Nou ja, weet je, als ik zeg van nou, ik vind Jaap geen lekkere boy. Dan krijg ik gewoon te horen van mensen. Ja, nee, daar vind ik wat van. Ja, in de diversiteit. Weet je, de diversiteit en ik heb een gevoel. En ja, Jaap heeft ook gevoelens, hoor. Weet je, dat soort dingen. Dan denk ik, ja, mag Jaap zelf zeggen dat hij dat niet waardeert van me. Maar,
0: ja, dat waardeer ik niet.
1: Maar dan bel je toch mij op, weet je. Maar iedereen moet ergens wat van vinden, weet je. Dat is natuurlijk een beetje wat hier ook gebeurt. Maar ik ga dus niet naar Playboy.
2: 12 uur, Jaap en Max.
0: Tot 10 trouwt.
2: Koopmans en Max Verbruggen.
0: En Willem is aangeschoven dus.
1: Ja, en Max is thuis. Wetenschap Max.
0: Inderdaad. In ieder geval, wij zijn nu hier voor jou. Het is een beetje een geïmproviseerde uitzending ergens. Maar dat is Jaap en Max natuurlijk wel vaker. De redactie kijkt me nu heel boos aan. Nee, we hebben een hele goede redactievoorbereiding altijd. Dat maakt juist dat de chaotiek... Klinkt als chaotisch, maar eigenlijk is het heel georganiseerde chaos. Georganiseerde chaos vind ik altijd zo'n mooie uitspraak. We hebben straks namelijk nog wat nieuwtjes voor je. Lekker lokaal, lekker halen we meer. Wat gebeurt er zo? Maar dan wel onze kijk erop. En William die blijft dus gewoon even doorvragen aan AI. Jij wilt jezelf bekendmaken, denk ik, hè? Met AI.
1: Nee, dat was ik al. Maar...
0: Want je zegt nu maar, ik heb hem wel minimaal 40 keer bij RTL gezien hiervoor.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe AI aan dat antwoord komt, weet je. Ja, ze zit niet vast, maar ik heb... hoe zeg ik? Ik ben wel bijna 50 keer op tv geweest in de laatste anderhalf jaar, twee jaar. En ik denk, waarom zegt hij dan... Dat vind ik grappig hoe AI erop komt. Ja, natuurlijk meer
0: radio. Kun je hem anders vragen wat voor filmrol voor jou passend zou zijn? Dat hij nu even op basis van deze informatie en jouw bekendheid even kan zeggen wat voor filmrol.
1: Nou, zo ga je dan. De Playboy. Dat vind ik op zich een rare vraag. Want de Playboy staat toch alleen maar vrouwen?
0: Ja.
1: Toch de Playboy... Ja, toch
0: heb je niet de Playman?
1: Nee, Playgirl.
0: Playgirl, ja.
1: Nee, Playman moeten we niet hebben. Nee, maar... Daar vind ik wat van. Maar ik bedoel, de Playgirl heet dat geloof ik. En vrouwen hebben ook zo'n blad met naakte mannen. Dat bestond toen wel, maar... Of ik moet tussen naakte vrouwen in de Playboy staan. Goed, ik ben getrouwd, dus ik mag dat niet meer.
0: Voor iemand
1: de achtergrond, de uitstraling van William Hultsel... een radio, media, luchtvaart... zou een rol in een film of serie die zich afspeelt in de wereld van de media... of aviatiek.
0: Is dat een woord? Aviatiek.
1: Even kijken, een paar filmrollen herkenbaar. Een rol als radiomaker in de filmscène, lokale nieuws presenteert. Of een belangrijk nieuwtje doorstuurt. Even kijken, luchtvaart of simulator-expert. nieuwscommentator. Zo was een editie NL.
0: Ik vind het wel een beetje slap. Ik had nu echt verwacht van, nou, William die is die speelt gewoon een konijn of zo in een wild safari.
1: Ik wil uit die hoge hoed springen.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dus nee, maar dit is een beetje...
1: Of gewoon even lekker doorgezaagd worden in zo'n act van Steven Cassano.
0: Ja, dat lijkt je, dat vind je wel kinky?
1: Nou, weet ik niet. Ik wil eens weten hoe het is als je twee stukken zagen.
0: Ja, dat is de magie, hè?
1: Ja, precies.
0: Daar heb ik ook een mooie jingle voor.
1: Ja.
3: En hoe zit het dan?
0: Oh, kut. Dat is verkeerd. Deze. En de...
1: Ja. Nou, Steven Cassano is nog niet iemand waar alle goochelacts altijd goed bij lukken. Dus ik weet of het doorzagen echt een goed idee is.
0: Er was laatst trouwens zo'n veiling, hè, van zo'n oude goochelaar die al die apparatuur die hij had voor dus de goocheltrucs, die verkocht hij. Dus dan kon je dus zo'n doos waarin je jezelf dan als het ware kan laten zagen, dat kon je dan dus daar gewoon kopen.
1: Kon je ook zo'n doos kopen die doos dan opendraait voor?
0: Oh. Dat is pas een goeie, ja.
1: Dat is wel, ja.
0: Precies. Goed, wij gaan in ieder geval lekker beginnen. Straks is wat nieuwtjes en we horen wel weer waar William is gestand met zijn AI. Of hij ondertussen bekender is geworden dan Johnny Depp.
1: Hey, maar bedoel
4: en
1: je nou
4: ook... niet meer.
1: En bedoel je nou te zeggen dat zometeen ook director aankomt?
0: Zie ik nee, de, ja, nee, maar dat raakt hey, niet. Nee. Wij doen de...
1: Gary Moore ook niet, hè?
0: Nee, wij doen deze, wij doen deze. Welkom bij Jaap
1: en William
0: on air.
4: En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Oeh, lekker.

0: Feel Alive, DJ Shu, Susan en Shifts K. Triai.
1: Wat is de favoriete taart van de computer? We zeggen het nog één keer, het is weer 20:15. Maar
0: oh ja, dat is het natuurlijk waar. Ja,
1: vijf minuutjes uit.
0: Ja, vijf minuutjes. Geven mensen nog vijf minuutjes?
1: Ja, want er komen nog steeds inzendingen binnen. Uitzendingen binnen.
0: Uitzendingen, echt gewoon complete uitzendingen komen er binnen.
1: Wij zenden uit en ja, ik heb het toch
0: eens. Wat is de favoriete taart van een computer? Dat is de vraag.
1: Van vandaag.
0: En wij zijn benieuwd naar jouw antwoord, want dan kun je dus een taart winnen.
1: Ja.
0: Goed. wij zaten natuurlijk net te klooien met...
1: helemaal niks.
0: Nee, ja, we zaten echt net te klooien. Ja, anders gaat de noodband erin, als we dat te lang doen.
1: Vandaag twee keer en ik deed niet eens wat.
0: Oh, wauw.
1: En normaal
0: dat is ook niet de bedoeling, William. Je moet wel wat doen.
1: Normaal als je niks doet, gaat de noodband erin. Maar vandaag was ik dus gewoon wel wat aan het doen. En de muziek zou doorstarten, maar de noodband ging erin.
0: Oh, wauw.
1: Want we hebben natuurlijk nu een nieuwe hoofdtechniek en het is al vet goed geregeld. Dus ja, dat ging toch op een of andere manier even mis.
0: Ja.
1: Maar het is de hele week, ja. Als je B-radio luistert, af en toe gewoon even een minuut stilte valt of zo.
0: Ja, precies.
1: Maar er wordt hard
0: Heel hard. Dus door sommige mensen...
1: Als wij zo even stilvallen, het is niet dat wij dronken van de stoel zijn gevallen.
0: Nee.
1: Want vanavond zijn we niet gesponsord door Polsic Club.
0: Nee, precies. Helaas niet.
1: Geen alcohol, alleen maar water.
0: Nee, precies.
1: Dus heb je medelijden met ons, te brengen een kratje bier langs en kom gezellig erbij.
0: Wij hadden het dus net, zaten we lekker een beetje te klooien met AI. Nou, daar is trouwens nog nieuws over. Want de gemeente Haarlemmermeer mag Microsoft 365 Copilot nog niet inzetten. Volgens de AP, de autoriteit persoonsgegevens, voldoet het voorgenomen gebruik niet aan de privacywet of de AVG. De aardappels, vlees en groenten.
1: Ja.
0: Eerst moeten aanvullende maatregelen worden genomen en moet meer duidelijkheid worden verkregen van Microsoft. De AP is wel positief over de zorgvuldige aanpak van de gemeente. Ja, dat zal natuurlijk ook. Die eerst advies vroeg en met een kleinschalige... Co-pilot, wilde starten. Volgens de toezichthouder moeten organisaties voorop precies vastleggen waarvoor AI wordt gebruikt en toegang zeker. Ja, goed. We weten het natuurlijk wel. AI, dat is iets nieuws. Veel bedrijven werken er al mee. Maar, zoals wij het net eigenlijk ook over hadden, AI weet dan dus soms dingen blijkbaar die dus online staan. En AI voed je daar dus ook eigenlijk mee, hè? Als wij zeggen van, als jij maar vaak genoeg tegen AI roept, William, die moet in de Playboy, dan gaat misschien AI ooit roepen aan mensen, William, die moet in de Playboy.
1: Weet je wat nog erger zou zijn?
0: Nou.
1: Als die AI dus plaatjes voor mij in de Playboy zelf gaat maken, terwijl ik er zelf niet bij ben geweest. We hadden het over Playboy. Playboy is eigenlijk een blad voor mannen. Er zijn allemaal blote vrouwen in.
0: Oh, ja.
1: Dat ik zeg van ja, Shirley, even checken of Shirley luistert. Maar dan ik op die
0: Shirley, foto... Shirley, als je luistert, stuur nu even een appje naar William, dan weten we dat.
1: Ja, even wachten. Gebeurt niks. Nou, ik wou zeggen, ik wil mijn best opofferen om dan tussen al die blote vrouwen op die foto, weet je... En dan, moet je natuurlijk niet zelf bloot. Nee, dat is niet te bedoelen. Maar jij kan er zomaar een plaatje van maken. Ja. Mijn vrouw die wordt boos.
0: Ja.
1: Want die zegt, waar is het geld gebleven?
0: Ja, precies. Waarom heb je er niet voor betaald gekregen?
1: Waarom staat dat niet op jouw creditcard? Nee, zo'n vrouw heb ik gelukkig niet. Nee,
0: je creditcard is weer leeg. Komt ze dan mee? Nee.
1: Ik heb gewoon geen creditcard.
0: Ah, dat is heel vrouw, ja, je hebt een platinum card. American Express.
1: Ik ben op een gegeven moment mee begonnen. Als je jong bent, dan moet je wat leren. En dan zei ik al, dit en dat. Ik had al wel vrouwen om me heen. En dan vaak was het toch om, niet om wie ik was, maar om wat ik deed en zo natuurlijk. En op een gegeven moment ben ik echt mee begonnen met daten. En dan gewoon niet vertellen wat ik doe.
0: En vroeg om te kijken of iemand je nam
1: ik bestuurde natuurlijk vliegtuigen. En dat is natuurlijk voor vrouwen best wel blijkbaar iets. Ik denk, nou, kan mij het schelen, maar zij vindt het interessant, hè? En ik gewoon zei, ja, wat doe je? Ja, ik was gewoon gezegd van, ik ben buschauffeur. Oh, buschauffeur, oké. Okay. Als we dan verder met mijn drankje...
0: Van vliegende bus heb je dan gezegd? Of
1: ja, dat heb ik niet gezegd. Nee, gewoon, ik zeg, ik werk in toerisme. Oh, leuk, ja, ik iets met... ik werk in toerisme en ik... ik vervoer toeristen. Oh, oké, dan denken ze inderdaad aan een soort buschauffeur. Ben je een touringcar? Zo krijg je dat soort vragen.
0: Ja.
1: Oké, okay, ik gewoon een drankje blijven drinken. Of ze liepen soms ook gewoon weg.
0: Echt?
1: Ja, was leuk, maar ik moet nog even mijn neus poederen. En dan kwamen ze weer wit poeder uit de neus. Nee, dat is nicotine-tablet.
0: Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, dat merkte je echt wel. Dan waren ze weg. En anders, weet je, dan... Of een ander lullig baantje. Ja, sorry, respect voor alle banen hoor. Eerlijk is eerlijk. Maar gewoon een ander baantje wat gewoon... Ik werk op kantoor, zeg maar wat. Niet
0: een vrouw, corporate baantje. Wat je
1: ziet nooit vrouwen van... Oh, wauw, Jaap. Nee, Jaap, die werkt op kantoor. Wat een sexy baan. Nee, weet je, hij is piloot. En vinden ook niet alle vrouwen leuk trouwens. Mijne was bijna niet bij me gekomen om die reden. Want veel vrouwen die echt serieus zijn, snappen ook... Als je piloot bent, dan moet ik je delen met de rest van de wereld.
0: Ja, omdat je er de hele tijd overal bent.
1: Het is die cliché.
0: Ieder stadje is een schatje, toch?
1: Ja, precies. Het is die cliché. En buiten dat, wat vrouwen vaak niet leuk vinden aan piloten, dat kan ik helemaal begrijpen. Ze zijn nooit thuis. Wat heb je nou aan een vent die nooit thuis is?
0: Ik maak die grap ook altijd bij Max. Dat Max, zeg maar, is dan arts, hè? Of tenminste, een soort verslavingsarts.
1: Verslaafde arts.
0: En hij... En ik zei wel eens van, ja, weet je... hij is gewoon echt een tv-dokter, noemde ik hem wel eens. Omdat hij dan best wel ook wel een chance kon hebben. Met mensen inderdaad ook een beetje van, ja, weet je, ik ben dokter. En dat je dan in zo'n tv-serie zag, weet je wel. Dat dan zuster of iemand, weet je wel, die werd er verliefd op. Dus die grap maakte ik ook altijd van, ja, Max, jij bent ook gewoon zo iemand.
1: Ja, zo'n soort ER of zo.
0: Ja, precies. Ja.
1: Of een beetje Dr. House, vind ik me altijd wel.
0: Ergens een beetje wel, ja. Ik kan wel. Ook wel zo'n droogloot zijn, maar...
1: Because they're yummy.
0: Maar hij wil, hij wil echt geen huisarts zijn, dat weet ik wel. Maar goed, dat...
1: Ja, Dr. House was geen huisarts. Hij was een Vicodine-arts. Ja. Ik weet niet wat voor arts hij verder was, maar...
0: Langs maar,
1: goed, ik zie hier in Lilan, ik zie Janneke. Janneke heeft twee
0: keer. Ja, we geven dus nog 5 minuten, hè? Dan rijken we de taart uit.
1: Daan heb ik hier. Leuk, Daan, Jolanda, Ingrid. Dus even jullie, of iemand anders, als ik je naam niet heb genoemd, wellicht word je na de uitzending gebeld. We gaan zo de naam bekendmaken.

0: Flying High aan 808. Maar ik moet trouwens wel lachen om te hebben een 808. Ken je dat?
1: Nee. Wat doet het?
0: Huh?
1: Wat doet het? Kost geld?
0: Nee, is muziekinstrument. Zoek maar op. Maar er was vroeger werd daar heel veel mee bij beats geproduceerd als wagen. En tegenwoordig wordt dat dus als een soort retro ding nog wel eens door bepaalde producers gedaan. Is best wel lachen. Maar goed, dat is een kleine. Kan je dat fluit horen? Want dat is Tars.
1: Ja, Tars die speelt tegenwoordig fluittrompet. In een band.
2: Meer in de middag. Taartvraag.
0: Ja, de taartvraag. We gaan eindelijk uitreiken wie die heerlijke appelpruimentaart van bakkerij. Billemans.
1: Nee. Bakkerij Buttock.
0: En een fotoshoot in de...
1: De bakkerij inderdaad. Ja goed, we zijn ook geen commerciële zender, mogen we nou niet noemen.
0: Dus van een bakker.
1: Bakkerij Koek.
0: Ja. Bakkerij. Ik vond het zo mooi dat er dus in Brabant heb je een bakkerij die heet Dikke Mik.
1: Ja.
0: Maar goed, okay. Wat was namelijk de taartvraag, William?
1: De taartvraag was, wat is de favoriete taart van een computer?
0: Ja,

0: Ik wacht op de trommel.
1: Oh.
0: Nee, helaas, Sanne van Dijk, jij bent er niet, want ik had het al verklapt. We gaan een ander zoeken. Nee, ga je. Weet ik veel, ja, jij die tromroffel van Maries van Dam hebt gepikt. Straks belt hij nog terug. Doe je met mijn roffel. Sanne van Dijk uit Nieuw-Vennep heeft gewonnen.
2: Hey, Sanne van Dijk, gefeliciteerd.
0: Ja, leuk, ja, ja. En ja, leuk, ze schrijft er ook bij van hoe komt ze eraan. En ze dacht meteen naar appeltaart, want ze zat thuis op haar MacBook.
2: Ja, dat zou je maar
0: ook bij appeltaart. Ik vind hem echt heel sterk. Hè? De link tussen Apple en de taart deed daar zelfs een beetje om lachen, schrijft. Ik vind, ja, ik vind hem leuk gevonden. En ze dacht, ik stuur die woordgrap gewoon op en dan kijken of dat hem is. En Sanne, je had helemaal gelijk.
2: Je had helemaal gelijk. Een appeltaart of een appeltaart.
0: Dus jij wint de appeltaart vandaag. Of de taart, ik weet niet of de appeltaart. Zullen we vragen of de appeltaart mag zijn?
2: Dat zou wel leuk zijn. Als het dan ook inderdaad een appeltaart is. Ja, laten we dat doen.
0: Nou, het is een slagroomtaart. Maar ik denk dat de appeltaart. Sanne, we gaan je zo bellen. Mag je je voorkeur doorgeven? We gaan het gewoon regelen.
2: Ja, dat gaan we gewoon regelen. Ja. Ja. En dan moeten we dus naar Nieuw-Vennep toe.
0: Ja, gaan we brengen of komt ze hem halen?
2: Ja, ik vind het dus ook altijd wel grappig als we het komen brengen. Maar ja, dan moeten we natuurlijk kijken of dat kan. Of we dan.
0: Kijken of de reportagewagen vrij is.
2: Ja, precies.
0: Meer radiobussen.
2: Ja, precies.
0: In ieder geval. Ja.
2: In ieder geval gaan we regelen. Sanne, gaan we er heerlijk van genieten. En wil jij nou ook eens meedoen aan de taartvraag? Dan kan dat.
0: Als hij de volgende week weer is.
2: Als hij de volgende week weer is, ja.
0: Blijf gewoon vooral luisteren. Hij komt vast een keer voorbij binnenkort.
2: Dennis, jij vroeg naar wat de taartvraag is. Die was toen nog niet bekend. Dus nu heb je helaas niet geantwoord. En dat is slecht. Dus.
0: Ja,
2: blijf goed luisteren.
0: Ik weet wel, wat is de vraag van deze week krijg je? Dan antwoord je niet. Sorry Dennis, maar volgende keer beter. Want het was jammer, het was leuk geweest dat hij had gewonnen. Hij was wel als eerste rij.
2: Echt, hè? Daarom. Ja. Hij was als eerste die vroeg van nou, ik wil de taartvraag weten. En dan,
0: maar misschien kwam er wat tussendoor.
2: Oké. We gaan weer even een nummertje draaien. Een organenbanger is dit.
0: Ja, zeker.
2: Ja.

0: Lekker. Ik oefen alvast voor straks, hè?
1: Ja, precies. Dat is heel goed van jou. Ja. Hey, William, wilde je iets zeggen?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Nee, ik wilde namelijk even wat je hebben. Er waren, misschien heb je het meegekregen, de Vierdaagse was de afgelopen weken.
2: Hoe lang duurde dat?
1: 6 dagen. Maar er was ook een Haarlemmermeerder die meedeed. Gijs Dirkzwager. Gijs Dirkzwager. Gijs.
2: Ja, heel goed, Gijs.
1: Half mens, half Gijs. Gijs.
2: Maar was hij degene die er 6 dagen over deed?
1: maar goed, en het verslag kun je lezen op meerradio.nl. Maar hij heeft dus ook hij is gefinished via Gladiola. Ik wilde het eens over hebben. William, zou jij ooit aan de 4-uurdaagse meedoen?
2: Ja, ik weet niet of ik 4 dagen tijd heb. Mag het ook sneller?
1: Kan het ook in 2?
2: Ja, ik ben echt heel erg druk op het moment. Maar ja, ik weet, ik zie alweer blaren onder mijn voeten. Ik heb dat soort dingen wel gedaan vroeger trouwens, grote afstanden.
1: Ja, 4. Ja. Ja.
2: Ik heb vroeger wel echt...
1: Van de bank naar de keuken.
2: Ja, ik heb vroeger wel hikes van 40 of 60 kilometer gelopen. Droppings van 20 en zo. Toen was ik jong. Toen droeg ik ook nog rugtas bij met spullen erin. En noem maar. Ik heb daar nu gewoon geen zin meer in.
1: Ah, ja, okay.
2: Ik zie daar het nut ook niet zo van.
1: Ja, okay.
2: Behalve dat het gezond is. Maar ik heb gewoon zoveel te doen. Ik moet 2 keer per dag radio maken bij meer radio.
1: Dat is, trouwens, ja, dat is trouwens toch dat liedje. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen.
2: Ja, dat ook. Ja, weet je, ik zeg ook wel eens van ja, weet je. Laatst begon iemand weer over begrafenisverzekering. Ik zei, nou, ik kan nog helemaal niet dood. Ik heb nog zoveel te doen. Ik heb helemaal geen tijd om dood te zijn. Goed. Terug naar de orde van de dag. Overrek.
1: Dat is een beetje jouw lijfliedje eigenlijk, dus ja. Anyway, in ieder geval. Mysterieuze vuurbol boven Nederland te zien. Waarschijnlijk een meteoor.
2: Dat was er niet. Die heb ik al voorgelezen vanmiddag.
1: Ja, maar misschien dat er nu wel iemand luistert die dat niet gehoord heeft.
2: Misschien dat er nu überhaupt iemand luistert.
1: Jij erg. Verschillende mensen in Nederland zagen namelijk gisteravond een mysterieuze vuurbol door de lucht razen.
2: Mooi,
1: waarschijnlijk gaat het om een gevecht. Ik vind het wel grappig dat we tegenwoordig... Vroeger zeiden we al gewoon snel van... Oh, je zag iets vliegen. Ja, dat is dan een meteoor. Waarschijnlijk, dat wisten mensen. Tegenwoordig trekken we bijna alles in twijfel. Dus dan zien we zoiets en dan denken we gelijk... Ja, maar was het wel een meteoor?
2: Nou, je gaat eerst op Facebook kijken. Want als daar niet op staat, is het niet gebeurd.
1: Ja, oh ja, dat inderdaad, ja.
2: Dan kijk je op Instagram, als daarop staat, is het echt waar.
1: Ja.
2: Maar goed, inderdaad, de sociale media deelden dat meerdere mensen zo rond 10:30 een vuurbol in de lucht zagen.
1: Ja.
2: En die kwamen onder meer uit Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In de rest van de provincies hebben ze niet opgelet.
1: Nee, inderdaad, hadden ze zoveel te doen.
2: Nou ja, goed. De meteoroloog Peter Pannenkoek. Nee, weet je. Wouter van Berdebeek. Denk dat het waarschijnlijk om een meteoor gaat. Het is geen meteoriet, maar een meteoor. Er zit een groot verschil tussen. De ene is een vuurbol en de andere is een vuurbol.
1: Ja.
2: En dat is een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer. Hey, daar zie je waar we naartoe gaan, hè?
1: Ja, maar kijk.
2: Het is dus een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op ongeveer 100 kilometer hoogte. Maar ja, het is toch best ernstig. Dat we de wereld helemaal verziekt hebben. Dat er dus nu zelfs buiten de wereld, in de ruimte... Ik zag laatst iets over hoeveel ruimtepuin er om de aarde heen zweeft.
1: Ja, echt heel veel.
2: Gewoon te janken. Echt. Oh, je moet je doodschamen.
1: Ja, maar het ding ook is, heel veel satellieten, wat we vaak niet bedenken, is heel veel satellieten, die houden het niet jarenlang vol. Die worden gebruikt, die doen hun ding en die stoppen er dan mee. Maar dan zou je denken, ja, maar wat gebeurt er dan? Ze gaan niet in een afvalbak. Nee, ze blijven gewoon zweven in de ruimte.
2: Nou, laten we zeggen dat er geen budget wordt vrijgemaakt om een raket weer te sturen om die dingen weer op te halen.
1: Exact. En er is ook niet een systeem bedacht dat ze dan terug naar de aarde gaan in zee vallen en dat ze dan bijvoorbeeld worden opgeruimd of wat dan ook.
2: Nee,
1: dat is ook waarom bedrijven als SpaceX dus bezig zijn om die raketten weer na hun gebruik terug te laten komen naar de aarde.
2: Nou, ze zullen in ieder geval die dampkringen in moeten. Dan verbranden ze wel. Heb je weer vuurbol, kun je weer sociale media vullen. Ja, dat is wat daar gebeurt. Dan verbrandt het in ieder geval, dus het as.
1: Maar er is inderdaad dus echt heel veel wat om de aarde gewoon heen zweeft.
2: Maar het is technisch best moeilijk om dus gewoon, ook zonder ruimtepuin, is best technisch gezien heel moeilijk om van die aarde af te komen.
1: Ja, nou, want dat wil ik er trouwens bij zeggen. Dat is ook bizar om te bedenken. Als dus, zoals in het ISS en zo, het International Space Station... En een heel groot risico wat ze daar dus hebben. Wat wel een beetje wordt ondermijnd door... als in hoe de veiligheidssystemen daar zijn geregeld. Dus dat gaat op zich wel goed. Alleen, wat wel een punt is waar ze altijd mee rekening moeten houden... al dat ruimtepuin vliegt rond.
2: Ja.
1: Maar die baan waarmee het om de aarde gaat... is honderden kilometers per seconde, als er niet duizenden zijn.
2: Ja.
1: Dus als er een klein stukje metaal tegen het ruimtestation aanvliegt, kan het best gevaarlijk zijn.
2: Het kan zelfs zorgen dat het heel vervelend gaat worden.
1: Precies. Dus dat ruimtepuin zorgt er ook nog eens voor, wat jij denk ik ook wil zeggen, dat het niet zomaar makkelijk is om even...
2: We kennen allemaal het verhaal van de Challenger natuurlijk, uit de jaren 80 van schooljuffrouw. En dat ging dus uiteindelijk om een stukje, letterlijk stukje tegel van 20 bij 20 centimeter, wat losgelaten had tijdens de lancering, waardoor dat ding gewoon explodeerde in de ozonlaag. Ja. Dat bedoel ik te zeggen met, het is, ik heb er wel eens voor de grap in verdiept, wel zitten lezen, het is heel moeilijk om van die aarde weg te komen. Want die ozonlaag wil jou er helemaal niet doorlaten.
1: Nee.
2: Hoe hoog je komt, iedereen vergelijkt, als het vliegtuig die opstijgt, je vliegt even naar de maan. Maar je moet daar zo, techniek zit erachter, maar ook kracht en snelheid, om daar moet gaan die dingen 10.000 km per uur, anders kom je gewoon niet van die aarde af.
1: Nee.
2: Als je langzamer gaat, word je gewoon weer aangetrokken.
1: Ik vind het wel grappig dat we hadden het over de vierdaags, maar we hebben het nu op dit moment over de Damkring. Het is dus ook heel moeilijk om binnen 4 dagen door de Damkring heen te komen. Dat is eigenlijk de conclusie.
2: Nee, dat gaat wel vrij snel. Je gaat 10.000, 20.000 km per uur, maar als je langzamer gaat, dan gaat dat gewoon niet gebeuren.
1: Nee.
2: Want die aarde blijf je aantrekken. En de reden dat satellieten dus om die aarde, ik vroeg wel eens af, waar blijven ze om de aarde gaan? En zoals die ISS.
1: Ja.
2: Komt ook doordat die nog steeds aangetrokken wordt. Alleen
1: het
2: vallen gaat dus in zo'n baan dat die over die horizon heen gaat.
1: En sterker nog, je hebt misschien wel meegekregen van het ruimteschip wat toen weer naar de maan is gegaan. Hè?
2: Ja.
1: De Artemis.
2: Ja.
1: Wat veel mensen niet weten, want soms zei ze, maar stel nou voor dat de koers verkeerd was en dan waren ze gewoon random de ruimte ingevlogen.
2: Gewoon Mars of zo.
1: Ja, precies. Gewoon weer overkeerde afslag. Kut. Wat moesten de Space Weg 3 hebben in plaats van 2? Nee, weet ik wel.
2: Ja, ik heb goed nieuws, maar ik heb slecht nieuws.
1: Het ding dus is, de maan draait natuurlijk ook om de aarde. Die wordt ook aangetrokken door de aarde.
2: Ja.
1: Op het moment dat die raket zeg maar omhoog, of nee, omhoog, de ruimte inging, moet je eigenlijk vergelijken met een voetbal. Die werd gewoon heel hard omhoog gegooid. Maar uiteindelijk komt die voetbal weer terug.
2: Ja.
1: En dat gebeurde met die raket, met die Artemis ook. Die werd op het exacte juiste moment richting de maan gegooid. Ja. Eigenlijk kun je het zeggen. En ging daar toen omheen. Maar eigenlijk wat er gebeurde is, net als een voetbal die je dus de lucht in gooit, precies dat moment dat hij weer omdraait, gaat hij de maan om en komt hij weer terug.
2: Ja.
1: Als het mis was gegaan, was het ergste eigenlijk wat kon gebeuren, dat ze tegen de maan kwamen. Dat zou niet zo handig zijn. Maar het ergste wat kon gebeuren gewoon is dat ze dus voorbij de maan gingen en weer terug. Want de aarde trekt nog steeds gewoon aan hun.
2: Ja, tuurlijk.
1: Je komt er niet zomaar van, je geeft gas en je bent er uit weg.
2: De planeet is best wel heel erg magnetisch. En andersom ook trouwens. Nou, het zou toch wat zijn als ze dan ergens geland zijn. Zeg, ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
1: Ja,
2: wat is het goede nieuws? Ja, we hebben wel een grote stap in de mensheid gemaakt, maar eigenlijk ook niet echt. Wat voor grote stap? Ja, we staan op een rode planeet. Oké, maar wat is dan slechte nieuws? Ja, het is niet echt een grote stap voor de mensheid. We zijn op de verkeerde planeet geland.
1: Ja,
2: dan val ik weer niet op die baan. Je moet weer opnieuw beginnen. Dat kost geld. Maar het is best wel altijd ruimtepijn. Ik hoorde ook van iemand die bij ESA werkt. En die doen dan raketten schieten en zo.
1: Ja.
2: Dat het ook steeds meer een probleem wordt met hun lanceringen, met al het ruimtepuin. Want als jij die raketten, satelliet, wat er ook de ruimte in gaat lanceren, en je raakt het ruimtepuin, gaat stuk.
1: Ja.
2: En vroeger, schiet dat ding af, er was niks in de ruimte, weet je. En nu moeten ze echt gewoon rekening met al die stukjes in kaart brengen en het precies zo afvuren dat hij tussendoor gaat.
1: Ja, precies.
2: Gegarandeerd.
1: Ja. Daarom vind ik het ook alleen maar nog knapper dat al die mensen dat zo kunnen doen. Als ze dat plannen. Want er is zoveel om in rekening te houden.
2: Nou, we hebben vorige week, ik weet niet of het nu nog zo is, maar dat een beetje dat het mooie weer was. Het was best wel sterrenhemel s'avonds. Het viel me op, dat lopen wel zo rond 22:30 buiten. Zo tussen 22:30 liepen we hier in Hoofddorp naar de hemel te kijken, zover dat gaat met die lichtvervuiling. En ik zag gewoon in 5 minuten tijd zag ik iets van 8-9 satellieten voorbij komen.
1: Oh, wow.
2: Ik tegen mijn vrouw zeg van, ik zie 2 gingen echt zo kruislings door elkaar. Weet je? Ik zeg, moet je dat zien? Ik zeg, die gaat tegen elkaar aan botsen. En mijn vrouw, echt, die trapt daarin. Ik zeg, dat zal vast.
1: Maar dan zie je trouwens ook hoe snel ze gaan, hè?
2: Je ziet hoe snel ze gaan. Dat is zo dicht, weet je. En ik heb ook trouwens de lancering van Tesla, van Elon Musk, zijn space gezien. Die heb ik echt gezien, in Den Haag woonde ik toen.
1: Okay.
2: Een mooi plekje uitkijkheuvel langs de N14. En ik heb ze dus echt gewoon 2-3 keer zien overkomen. Heel laag, hè? In verhouding. Echt, het waren nog steeds wel gewoon grote sterren. Maar het waren echt hele felle lichten die echt heel snel voorbij kwamen.
1: Ja.
2: Maar gewoon in 1/2 uur, 3/4 tijd, als ik goed zeg, 3 of 4 keer zien langskomen. Dan zijn ze dus 4 keer om de aarde heen gegaan. Binnen een uur tijd.
1: Ja, bizar, hè?
2: Dat is best wel heel erg hard dan, zeg maar. Dan denk ik, en natuurlijk schiet hij even de lucht in. Net zoals die Tesla die nog... Als je het over ruimtepuin hebt, op straat is het al puin. Maar Elon Musk heeft dus in al zijn goede milieudaden een Tesla de ruimte ingeschoten. Waarom? Om er een Tesla in de ruimte te schieten. En die zweeft dus nog letterlijk tussen het ruimtepuin om de aarde.
1: Dat is waar, ja.
2: Waarom zweeft daar een Tesla?
1: voor de leuk.
2: Ik vind het een beetje hetzelfde als je papiertje op straat gooien in plaats van de vuilnisbak.
1: Het is waar. Ja, we gaan in de overdrive nu. Ja, we gaan over.

0: Oh, stil.
1: Bussen. Nee, niet stil. Ik doe de microfoon open.
2: Moet stil zijn.
1: Ja.
2: Nee, moet, 1 minuut stilte. Moet,
1: nee, je...
2: Het volgende nummer wat ik voor jullie heb hier is George Harrison. Got my mind set on you. Got my mind set on... Oh, ik zie al een appje binnenkomen van de programmaleider. Waarom is de George... Nee, dat was ik hoor.
1: Ja, dit is dus onze noodband. En het is jammer, want er zijn nu niet echt verder mensen nog in de studio. Maar
2: geen mensen meer.
1: Als je dit dus wel eens doet, ik heb dit wel eens 1 keer gedaan met Max toen hier een bijeenkomst was, een vrijwilligersbijeenkomst, om te kijken hoeveel mensen dat Pavlov-effect hebben dat als ze dit horen, wat er dan gebeurt. Maar toen echt al die kopjes gingen ineens naar de studio toe, want iedereen wist het. We zouden eigenlijk moeten testen, Tarsi is hier aan het voorbereiden, die is zo meteen namelijk met zijn show. Of hij weet wat een noodband is ook, toch?
2: Staat achter je.
1: Even kijken. Zou die...
2: Het is weer zover, hoor. Ik weet niet of het lukt.
1: Hij kijkt wel een beetje verbaasd, maar het is...
2: Hij gaat om 10 uur, toch?
1: Ja.
2: George Harrison speelt, Tars.
1: George Harrison komt live.
3: Wat leuk.
1: Ja, je mag er weer.
2: In TNT.
1: Hey, leuk dat je er bent, Tars. Gezellig. Hey, Tars, voor jou is het ook een beetje apart, hè? Want jij bent vanavond ook in je hub.
3: Ik ben helemaal alleen.
2: Ja. Jezus, moet ik bij jou ook sidekicken?
3: Nee, ook drie programma's.
1: Kun je trouwens nog even 1 keer zeggen dat je alleen bent?
3: Ik ben alleen.
1: Nou, dat zat een uur gehad.
2: Maar waar is Tinus dan?
1: Ja.
3: Tinus is op vakantie.
1: Oh.
2: Heb ik geen excuus.
3: Nee, hij zit wel op de app, joh. Dus zoveel vakantie.
2: Ik ga toch ook niet op vakantie?
3: Nee, waarom niet? Jij kan gewoon wegvliegen, toch? Anders doe je net alsof die simulator.
2: Ik ga spontaan dit komende weekend weg. Maar,
3: Dus je gaat wel weg. Dus je zegt, ik ga niet weg en dan ga je toch weg.
2: Dat is ook echt onlangs besloten. Maar daar is het probleem. Niemand wil mijn programma doen op zaterdag.
3: Je kan opnemen, hè? Dat weet je.
2: Oh ja,
1: dat moet je dus niet zeggen live op het
2: moment. Dit luisteraar
3: Oh ja, maar wij maken het helemaal niet uit. Wij zijn heel eerlijk aan onze luisteraars. Dus als wij zaterdagavond op een feestje staan met z'n tweeën, ja, dan is het erop genomen. Maar meestal zijn we live, ja.
1: Live of live?
2: Live. Live.
3: Ja,
2: we zijn live.
3: We wonen hier vlak bij Mokum, hè? De Rook in Amsterdam.
1: Nee, maar
3: we
1: gaan blijven live op die opnamestokje.
2: Ja, de grap is dat de luisteraars van mij en Jaap ook echt allemaal denken dat wij ook echt bestaan.
3: Ja, precies. Ja, we zijn gewoon twee AI-bots. AI neemt jullie banen over.
1: Ja, inderdaad. Maar in ieder geval, Tars, mensen moeten denk ik wel straks gewoon lekker gaan luisteren, toch?
3: Als ze zin hebben om te dansen wel. Als ze meer slap geloof worden niet, want in mijn eentje lullen, dat is niet zo heel. Dus we doen veel lekkere muziek. Ja, lekker. Wat de oude house
2: klaar. Beetje de early gabbers achtig.
3: Ja, ik heb heel veel oldschool, early rave, beetje happy hardcore, langzaamaan richting de millennium. Dus je kan gewoon...
2: Mental Tio, Charlie
3: Lothar. Ja, over staan. Ja, zeker.
2: DJ Paul Elstuk, jongen.
3: Zit er ook bij.
2: New Kids Turbo. Oh, die draait maar iets al.
3: Nee. Je kan te ver gaan, hè, William. Zaterdagmiddag.
2: Dat heb ik vandaag deze week niet gedaan.
1: William, dankjewel dat je natuurlijk spontaan bij was gekomen.
2: Ja, ik viel zo de studio binnen.
1: Ja, precies. Ja, precies. Van Oempapa. Zometeen dus... Tars. Ik wil zeggen Tars Dienes, maar het is...
3: Ja, Tars zonder Dienes.
1: Ja, Tars zonder Dienes.
3: TZT deze keer.
1: Het is... Oké, is dat een lullige vraag? Heb jij het hier niet dus?
3: Wat heb ik?
1: Tinnitus?
2: Tinnitus.
3: Nee, ik kan je goed horen.
1: Ja, oké. Wat ik wil zeggen, Tars zonder tinnitus. Anyway, blijf zo luisteren. Hou hem hier bij Meer Radio.
2: En blijf.
1: Wij zeggen gedacht. Ja, precies.
2: Blijf. Moet ik nou nu of blijf. Blijf. Mag ik blijf. Straks?
1: En zoals elke week.
2: Blijf wakker.
1: Tot volgende week.
2: Tot dan.
4: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velia. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiaanse kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiaanse regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, het is weer zaterdagavond. Het is 10 uur geweest. Het is vandaag Tarzan zonder tieners, maar niet getreurd. Want we gaan heerlijk lekker dansen op je pantoffels, dansen op je slippers, waar je ook bent. We gaan er een mooie zaterdagavond van maken. Het wordt één groot feest. Dus fijn dat jij er bent. Ik ben er ook. En samen redden we ons wel.

0: Gaza.
1: Powerful.

ground

Ja, en zoals gezegd ben ik hier vanavond dus alleen zonder Tinus. Dus vandaar ook dat mijn partyagenda een klein beetje is uitgelopen. Normaal natuurlijk om kwart over. Maar hier is hij dan toch. Ik laat je heus niet zitten. De partyagenda. Want vorige week was natuurlijk het Dominator Festival. Nou, ik heb vele foto's en films voorbij zien komen. Het was een fantastisch festival. Waar onder andere de jongens van de Harlem Demolition Crew ook... ook stonden. En Hart in de Harp was in Noordwijk, Verknipt in Bloemendaal en Crazy Wonderland bij het Fort bij de Vecht. Deze week is op dit moment nog bezig Hart Classics Festival in Sparrenwoude. Ons eigen Sparrenwoude. Jawel, hartstikke mooi. En dan heb ik nog voor jou als tip op 8 augustus Smashed Potatoes. Dat is wat verder weg, maar wel echt een super vet classic festival. Mocht je nog geen plannen hebben, dan zou ik dat zeker aanraden. Ook is dan natuurlijk Dance Valley in Sparrenwoude. En op 9 augustus is het knallen op het strand. Daar heb ik vorige week al veel over verteld. En dat is in Bloemendaal. Dus genoeg te doen en genoeg te beleven deze zomer.

En ik heb nu een bericht voor alle kleine gabbertjes. Alle kleine gabbertjes. En natuurlijk ook, als die al in bed liggen, de ouders van kleine gabbertjes. Want, zoals jullie waarschijnlijk weten, is 5 september Hakken voor Kids. Ik heb inmiddels al vernomen uit betrouwbare bron dat er al 300 van de 500 kaarten zijn verkocht. Dus dat schiet lekker op. Het is altijd uitverkocht. Maar ik kwam van de week een heel leuk bericht tegen. En ik denk, ik moet dat even aandacht geven hier. Want DJ Cake Testroff, die komt natuurlijk ook draaien. En hij is bezig met een geheim project rondom Hakken voor Kids. En nu is hij op zoek naar de stemmen van jonge gabbertjes en gabberinnetjes. Dus heb jij thuis een kleine hakker rondlopen? Laat hem of haar eens een leuke kreet inspreken. Iets als Hakken voor Kids of Early Gabbers of Hardcore Will Never Die. Of laat ze zelf wat leuks bedenken, want kinderen zijn vaak wel creatief. Maar iets in die richting. En hij is er een plaat mee aan het maken. Dus neem even contact op met hem. K. Testroff, dat is je schrijft K-T-E-Z-T-R-O-V. En vertel even dat het van de Early Gabbers is. En helemaal tof. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik ben er zeker bij. En heel misschien dat we zelfs daar een live wat kunnen doen met de radio. Dat hoop ik natuurlijk. Alleen sowieso, dus nu als jij een kleine gabber hebt. En je denkt, hey, dat is cool. Mijn eigen gabbertje in een hardcore plaat. Dan neem even contact op met hem. En dan komt dat helemaal goed. Dus deze is voor alle kleine party animals.

En zo komen we alweer aan het einde van het eerste uur. Zometeen nog een uurtje TNT. Maar eerst gaan we natuurlijk naar het nieuws. Helaas is het nodig. Het is geen nieuws, dat weten we. Maar goed, nog eventjes. En daarna gaan we weer lekker los.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, en we zijn dus weer het tweede uurtje van TNT. Dit is het einde van jouw zaterdagavond. En we hebben vandaag geen DJ live. Als je net inschakelt en net terugkomt van Sparenwoude bijvoorbeeld. Maar wil jij nou wel een keertje live komen bij ons in de studio? Laat het dan even weten. Je kan bij de Meer Radio Instagram pagina. Daar staat gewoon in de bio. Staan formulieren. Ook als je geen gabaratist bent of techno of hardhouse dat wij hier draaien. Misschien kan je dan in een ander programma. Maar vind je het leuk om bij ons bij TNT langs te komen? Vul dan zeker eventjes dat formulier in. En wie weet kan jij volgend seizoen bij ons komen.

0: got what I need to make me feel right and to make me feel nice. That's right, actually, you got what I need. That's right. To make me feel right and to make me feel nice. And just remember, it's okay to do ecstasy. I do ecstasy, so why shouldn't you? Just be careful. Know what you can do and, bye.
1: Yeah! From the creator of Don't Touch That Stereo, I want you all to know, Master Masters is in the house! Yeah! We're gonna kick some ass tonight. We're gonna kick some asses tonight. Cause we got a brand new bag of tricks. So, yo, Marcel, bring the melody.
2: Yeah. Ja, en zo liep ik dus vroeger, begin 2000, met duizenden gabbers op Amsterdam Centraal en gingen we naar de Utrechtse verse banen. En daar hoorde je op het station met alleen maar kale koppen en Aussies hoorde je er eentje schreeuwen. En duizenden mensen met elkaar en het feest was gestart. Deze plaat, altijd deze herinnering. Heerlijk.

en zo komen we aan het einde van TNT op jouw zaterdagavond. De after hier is de Deep Club. En wie weet heb jij ergens anders een after. We sluiten af met Rudy uit Amstelveen, beter bekend als Dr. Rude.

0: bij Ruudje. Chance op aan.
1: Hey, waar is de ander?
0: Ja.
1: Hey, waar is de
2: ander? Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Mooie subtiele muziek, man.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
2: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
6: Welkom bij de Deep Club Haarlemmermeer. Bedankt Tas en Tinus voor de TNT van de afgelopen uren. Mijn naam is Robert. Voor de komende 2 uur is dit de allerlaatste reguliere uitzending van de Deep Club. Na volgende week is er nog 1 uitzending, maar die is helemaal gewijd aan Wijlen Albert. DJ Albert ook wel, oftewel de oprichter van de Deep Club. Deze mixen stonden al op stapel. Ja, dat klinkt een beetje raar om te zeggen. Ja, wij produceren tracks inderdaad van tevoren. En dat betekent ook dat mixen van tevoren ook waren. En deze mannen die afsluiten waren, ja, best wel te zeggen, de vaste host-dj's van de show. Joe de Silva, Nova Casa, Frank Russ, LMM, Maria C. Ik noem even nog een paar andere namen van DJ's die zomaar voorbij kwamen in de afgelopen jaren. Ik kan onmogelijk veel namen nog erbij gaan noemen, maar ik wil namens iedereen bedanken die zijn mix heeft ingeleverd bij Albert. Super, super bedankt voor jullie mixen in de afgelopen jaren. We gaan nog 2 uur dansen op de radio op de mixen van de mensen die je hosten zijn geweest voor dit programma. We beginnen bij uur nummer 1. Bij LNM. Hier zo, bij de Deep Club. Haarlemmeer op Meer Radio.

0: was hem, uur nummer 1 van de laatste reguliere show hier op de Deep Club Hamer. LMM, thank you for your service. Hopefully we see each other somewhere, somehow, at EDA, maybe. Goed, dat betekent nog niet het einde helemaal. We gaan nog 1 uurtje verder hier op de radio met nog 1 mix. Johan de Silva, die sluit het af, het hele blok. Dit komt zometeen na het nieuws van 1 uur. Tot zo.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
3: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 40 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
2: De Duitse politie meldt tussen 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
0: Uur nummer 2, de laatste uur van de Deep Club reguliere uitzending. Bedankt LMM nog eens een keer voor het afgelopen uur. Hij is de resident DJ, de host DJ van de afgelopen jaren ook geweest. Hier zo bij Deep Club en ook bij nog de partynacht. We go way back. Hij mag het rijtje afsluiten. Hij is de laatste mix van de reguliere uitzendingen van de Deep Club. Deep in the dark. Straks houden we nog zo meer erover. Ga eens lekker een uur lang genieten. Ja. Dat wordt echt fijn genieten met elkaar. Johan de Silva sluit af bij de Deep Club Hamer op Meer Radio.

Diep klap, Hamermeer, op meer radio. Ja, ik ben Robert Hooijveld. Het is nog niet de allerlaatste. Volgende week is de echte allerlaatste show. Maar dan is het een eerbetoon aan wijlen overleden DJ Albert. Oftewel Albert. Hij is helaas komen te overlijden bij een tragisch verkeersongeval een paar weken geleden. Op 52-jarige leeftijd. De afgelopen weken hebben wij daar zeker bij stilgestaan.